0: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het overlijden van countrylegende en actrice Dolly Parton maakt veel los, zeker in haar thuisland de Verenigde Staten. Parton stierf gisteren, ze werd 80. Ze had al langer gezondheidsproblemen en leed sinds kort ook aan kanker. Haar leven laat op veel Amerikanen een diepe indruk na, zegt correspondent Thomas de Graven.
1: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6:00 vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheid in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
0: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles organiseren lokale verenigingen en buurtgroepen een bijeenkomst tegen de georganiseerde misdaad. De aanleiding zijn de recente schietpartijen daar. Maandagavond werden er voor de derde dag op rij schoten gelost. De organisatoren vinden dat criminele organisaties meer en meer invloed krijgen in Sint-Gilles. Ze roepen buurtbewoners op om zondagnamiddag samen te komen om actie te voeren. Ze willen zo ook de druk zetten op de politiek om harder op te treden tegen drugscriminaliteit. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. 4 andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht. De baan moest eerst worden schoongemaakt en na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. In de Hoge Venen zijn er na 12 dagen nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen. En de overgebleven reddingswerkers moeten opflakkeringen vermijden. De wegen in de buurt van het rampgebied zijn gisteren in de voormiddag weer opengegaan. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui, temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Een verslag van correspondent Thomas de Graven.
1: Probably the nicest person I've ever met in my life. Genuine, sweet, incredibly talented.
2: You know, from like 9 to 5 to Jolene to all her songs. I think everybody, no matter what your age, you've grown up listening to her. I mean, she was just such an icon.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
4: Amerika verliest echt een icoon en dat is te merken hier. Er wordt eigenlijk over niets anders meer gesproken op tv sinds het nieuws bekend werd. Het Empire State Building in New York kleurde roze. Alle vlaggen aan overheidsgebouwen hangen half stok en dat 1 week lang. Dat is een beslissing van president Trump. Hij zei dat er niemand was zoals Dolly Parton en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Ex-president Barack Obama of de progressieve politicus Bernie Sanders prezen haar voor haar liefdadigheidswerk in de gezondheidszorg na natuurrampen, om kinderen aan het lezen te brengen ook. Dolly Parton, die was zelf nooit uitgesproken politiek. Ze was eigenlijk een van die erg zeldzame personen in Amerika die het land kon verbinden, die geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid en natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en de 25 nummer 1 hits die ze de wereld heeft geschonken.
0: Collega-artiesten reageren ook. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Beyoncé zegt dat ze de graadmeter en de poolster was. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van onze economie somber in, blijkt uit een enquête van ondernemersnetwerk FOCA. De bedrijven verliezen concurrentiekracht omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en daardoor kunnen ze niet groeien. Maar die groei is net nodig om de Vlaamse begroting op orde te krijgen, zegt Frank Beks van FOCA.
5: De laatste cijfers van de Nationale Bank die wezen op een groei van 0,5%. Dat is natuurlijk veel te weinig als je ziet voor welke gigantische uitdagingen dat onze maatschappij staat. Dus we moeten meer gaan groeien en die groei zal komen van ondernemingen. Dus dat is ook onze oproep aan de regering bij de start van de begrotingsopmaak. Focus nu volop op de economie. We moeten echt wel die concurrentiekracht van ondernemingen gaan versterken. Want het heeft geen zin om te hervormen en te saneren zonder dat onze economie nog kan groeien.
0: Vandaag start de inschrijvingsperiode voor de nieuwe staatsbon. Die heeft een looptijd van 1 en voor het eerst ook 10 jaar. De staatsbon van 1 jaar heeft een rente van 2,75%. Die van 10 jaar 3,70%. Een staatsbon is een belegging waarbij particulieren geld lenen aan de Belgische staat. En in ruil krijgen ze gedurende de looptijd een vooraf vastgelegde rente. De inschrijvingsperiode loopt nog tot 1 september. Zo'n 50 jongeren beginnen vanmorgen in Brugge aan een militair dienstjaar. Ze hebben vrijwillig voor dat jaar ingetekend. Jens Fransen, je bent in Brugge. Zie jij daar al wat beweging?
6: Bij de eerste van die 50 jongeren, 18, 19-jarigen, die een jaar gaan intreden zeg maar, bij Defensie, zijn hier aan het toekomen in Brugge voor een dienstjaar. Het gaat om 50 jongeren die bij de marine aan de slag gaan gaan. Het gaat eigenlijk om een basisopleiding, een jaar lang, 12 maanden. Ze worden daar ook voor betaald, €2000. En de bedoeling is eigenlijk dat ze kennis leren maken met Defensie. Je kan dit ook zien als een stuk voor een soort recruteringscampagne. Want Defensie heeft jongeren nodig en het hoopt natuurlijk dat een groot deel van die jongeren nu zal blijven na die 12 maanden. De interesse bij 18- en 19-jarigen was wel groot. Er waren meer dan 3000 kandidaten voor 500 posities. Maar dat zal natuurlijk afwachten zijn nu, het komende uur, of die 50 jongeren allemaal zullen komen opdagen.
0: Bedankt voor je verslag, Jens. In de Hoge Venen zijn er na 12 dagen nog altijd 100 reddingswerkers ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig geblust. Vooral in het noorden en het oosten blijft de grond nog smeulen. En de overgebleven reddingswerkers moeten opflakkeringen vermijden. De wegen in de buurt van het rampgebied zijn gisteren in de voormiddag weer opengegaan. Op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond een tiental vluchten niet kunnen landen omdat er brandstof gelekt was op de start- en landingsbaan. Dat kwam door een opstijgend vliegtuig. 4 andere vliegtuigen moesten even blijven cirkelen in de lucht terwijl de baan eerst schoongemaakt werd. Na meer dan een uur was opstijgen en landen weer mogelijk. Ook de omgeleide vliegtuigen konden uiteindelijk terugkeren naar Charleroi. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans

0: op buien, maar tussenin meestal droog en tot 30 graden. Dit nieuws begon met het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80. Haar dood maakt veel los bij gewone Amerikanen, politici en collega-artiesten. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
2: The legendary Miles Davis.
3: If you like music, what you play, what you write, you'll survive.
2: En toch deed hij dat zeker niet alleen. Ontdek hoe hij uitblonk in het scouten van talent. Samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Lefto. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
1: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Espresso met Julie van Bogaert.
4: Goedemorgen. Als u liever nog wat zou blijven liggen, nog wat verder dromen en avonturen beleven, dan kan dat met The Flight to Neverland van John Williams uit de Peter Pan-film Hook.

muziek van John Williams uit de film Hook, The Flight to Neverland. En ja, Neverland, daar had Michael Jackson zijn pretpark naar genoemd. Maar wie ook haar eigen pretpark had, dat was Dolly Parton, Dollywood in Tennessee. En u hoorde het net al uitgebreid in het nieuws, hè? Dolly Parton is overleden. U vindt er meer over op 14 Nieuws, de reacties uit de politiek en uit de muziekwereld. En ook hoe ze uitgroeide tot een wereldster. Dolly Parton, ze is 80 geworden.

0: Het Quatuor Ébène met een strijkkwartet van Fanny Mendelssohn.
1: Hidden Gems.
0: We blijven maar op zoek gaan naar bijzondere plekken dicht bij huis. En u heeft goede smaak, want we kregen al heel wat hidden gems doorgestuurd. Die vindt u allemaal verzameld terug op een kaart op VRT Max. Maar we voegen er graag nog een paar aan toe. Zoals de mooie hidden gem van Yoon-hee Lamotte van het museum Dr. Ghislain. Dat is in Gent, maar voor haar tip gaat Yoon-hee het in Limburg zoeken.
2: Je voelt je een beetje in een andere wereld zelfs als je daar staat. In die stilte met dat bos rond u. En dus je moet een beetje verder parkeren. En dan loop je nog een stukje door het groen naar de toren. Ja, je weet dat die toren zo ineens gaat opdoemen. Mijn hidden gem is de toren van Eben Ezer. Dat is een grote toren uit vuursteen, dicht bij de Nederlandse grens. Bovenop de toren staan vier grote cherubijnen, dus vier grote sculpturen in de vorm van een adelaar, een leeuw, een stier en dan ook de mens in de vorm van een sphinx. En die, ja, die kijken eigenlijk naar buiten, naar iedereen die daar toekomt. En die is gebouwd door Robert Garcet. Hij heeft die gebouwd tussen 1948 en 1963 en heeft dat niet alleen gedaan, maar samen met familieleden en vrienden. En het is eigenlijk een monument of een gebouw voor hem dat symbool staat voor de vrede en tegen alle vormen van geweld. Robert Garcet was een steenhouwer in die groeves. Na een tijdje was hij zelfs uitbater van enkele steengroeves. Maar hij was eigenlijk vooral een pacifist en een activist. Hij was enorm gemotiveerd om eigenlijk iets te doen om de vrede te promoten. En natuurlijk had hij toegang tot stukken vuursteen. En hij heeft gewoon al die mensen eigenlijk mee gemotiveerd en enthousiast gemaakt om zijn droom waar te maken. Het feit dat hij al die mensen heeft kunnen enthousiast maken om zijn droom doorheen al die jaren eigenlijk waar te maken, dat vind ik echt wel... dat raakt mij wel en dat vind ik dat nog iets extra toevoegt aan die toren. En je kan helemaal tot bovenop de toren en dan zit je echt, dan heb je echt het uitzicht over die natuur. Ja, dan sta je heel dicht bij die cherubijnen, bij die sculpturen, wat ook al een speciale sensatie is. En dan lees je daar ook nog eens boven een boodschap voor vrede. Dus het is echt wel zo een momentje om even ook tot jezelf te komen en tot rust te komen. Het is allemaal heel symbolisch geladen en het is echt een ontdekking.
0: Een plek die ik zelf nog niet kende en met een mooi verhaal ook. De toren van Ebenezer, de hidden gem van Yoon-hee Lamotte van Museum Dr. Ghislain. Ik hoop dat ik er ooit eens geraak. En heeft u net als Yoon-hee ook een hidden gem? Laat het zeker weten, dan voegen we die graag nog toe op onze kaart op VRT Max.

Veel positieve energie in dit Allegro uit de pianosonate nummer 12 van Mozart door Seongjin Cho. En dit is van Julius Röntgen, effectief verre familie van de uitvinder van de röntgenstralen.

0: Het ARC Ensemble uit Canada, met een trio voor klarinet, altviool en piano van Julius Röntgen. Half acht, Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Brugge zijn de eerste jongeren aan hun vrijwillig dienstjaar begonnen.
1: Ja, ze zijn met 50 en die eerste lichting start bij de marine. De jongeren zijn tussen 18 en 25 jaar oud en tekenden dus vrijwillig in om een jaar bij Defensie te werken. Op die manier wil Defensie meer mensen aantrekken. Maar wat het effect is, zal nog moeten blijken. In andere landen, zoals Duitsland, houden veel vrijwilligers het geen jaar vol. In totaal beginnen de volgende weken 500 jongeren aan hun dienstjaar. De rest bij de lucht- en landmacht. Van binnen en buiten de muziekwereld stromen reacties binnen op de dood van de Amerikaanse countryster Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan kanker. In de VS zullen de vlaggen aan overheidsgebouwen een week lang half stok hangen. Dolly Parton was naast zangeres ook actrice en zakenvrouw en ze deed ook heel veel aan liefdadigheidswerk. Eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Sommige Brusselse politici lijken de drugsproblematiek nog altijd te zien als iets van plaatselijk schorremorrie. Maar die tijd is al lang voorbij, zegt Bart Eekhout in De Morgen. De beschieting van een politiekantoor maakt duidelijk hoe dicht we bij burgerslachtoffers komen. Het drugsprobleem is uit de klauwen gelopen terwijl de politiek lag te slapen. En grote bendes vechten nu met extreem geweld om marktaandeel. Er zijn concrete maatregelen nodig op het vlak van politie, justitie en migratie. Allemaal federale bevoegdheden. Die deelproblemen aanpakken is nuttiger dan nog maar eens een zak geld of een compagnie soldaten te sturen. In Gazet van Antwerpen kijkt Chris van Marseniel kritisch naar de vraag van de Brusselse burgemeesters om meer federale steun in de strijd tegen het drugsgeweld. Die steun kan er komen, zegt hij, maar dan moet er wel de garantie zijn dat ze efficiënt wordt ingezet. Met 19 gemeenten en 6 politiekorpsen blijft Brussel een bestuurlijke anomalie, waarin de burgemeesters er niet in slagen hun korpsen goed te organiseren. Wil Brussel federale ondersteuning en Belgische solidariteit, dan moet het eerst zijn zaken op orde zetten. President Trump dreigt met extra economische sancties tegen Iran en zijn belangrijkste handelspartners. Daarmee komt ook China in het vizier en dus dreigt Peking met zware tegenmaatregelen. Normaal zou dat leiden tot grote ophef bij andere wereldleiders en CEO's en de beurzen. Maar, zegt Koen Vidal in de Standaard, nu haalt men de schouders op. Want het is Trump en we kennen ondertussen zijn impulsieve dreigementen. Waarschijnlijk is opnieuw het scenario dat Trump eerst de bazooka bovenhaalt en hij dan ontdekt dat Chinese exportbeperkingen op kritieke mineralen vooral de Amerikaanse high-tech en defensiesector kunnen raken. En dan stopt het theater weer. De man die de machtigste ter wereld wil zijn, verspeelt zo opnieuw zijn geloofwaardigheid. In De Tijd wijst Bart Haker op dat een gezin uit Mol een eigen proces krijgt als gedupeerde in het Arco-schandaal. Weet u nog, die investeringsformule van de christelijke zuil die met de ondergang van Dexia Bank 660.000 beleggers met lege handen achterliet. Op vraag van Dexia-opvolger Belfius waren die zaken samengevoegd om samen te behandelen. Maar nu krijgt die zaak uit Mol individuele aandacht. En dat zien de advocaten als een testproces. 15 jaar na de feiten is dat het eerste dat beweegt, de kans op een testproces. Net als er pas 20 jaar na het faillissement van Lernout en Housby een uitspraak was over schadevergoedingen. Die traagheid is een probleem. Ze ondergraaft het gevoel van rechtvaardigheid. Justitie moet conflicten beslechten, zodat maatschappelijke wonden kunnen helen. Dat een proces in 2029 nu al als hoop en zuurstof wordt gezien, is frank. Een kwart van de ouders wil AI op school verbieden. Ze vrezen dat de kennis en het geheugen van kinderen door de nieuwe technologie worden afgestompt. Die angst is niet nieuw, weet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Ook de Griekse filosofen vreesden ooit dat het schrift het geheugen zou verzwakken. Maar net als het schrift is AI er nu eenmaal. Scholen moeten kinderen dus niet leren om AI te vermijden, maar om er verstandig mee om te gaan. Op de juiste leeftijd en met voldoende basiskennis om fouten en hallucinaties te herkennen. AI kan leerstof bovendien aanschouwelijker en minder saai maken. Dat vraagt ook van de leerkrachten dat ze de technologie leren kennen in de plaats van die weg te duwen. En eigenlijk moeten we dat allemaal doen. Angst en verzet zijn zelden juiste raadgevers. Dit schooljaar worden de hervormingen van onderwijsminister Demir voor het eerst echt voelbaar in de klas, weet Liliana Casagrande van het Belang van Limburg. Met nieuwe minimumdoelen wil ze de kennis weer opkrikken, want diploma's zijn misschien niet alles, de kennis en vaardigheden erachter zijn dat wel. En daarvoor mogen we niet alleen maar op de school leunen. Ook ouders moeten opnieuw meer belang hechten aan schoolresultaten, aan doorbijten en prioriteiten stellen. Iemand die niet vanzelf toegang heeft of heeft gehad tot onderwijs, die snakt ernaar en die weet hoeveel verschil het kan maken. Daarom is het ook goed dat er vanaf volgende week extra wordt ingezet op taal, van kleuter tot secundair onderwijs. Want taal is tenslotte de basis om kennis te vergaren. Peter Meijlemans voegt daar in Nieuwsblad nog een uitdagend standpunt aan toe. Het onderwijs in Vlaanderen leeft boven zijn stand. Het kost veel, terwijl de kwaliteit achteruit gaat. Vooral de administratieve regelneverij en een versnippering van allerlei studierichtingen en kleine trajecten maken het systeem nodeloos duur en houden leerkrachten weg van hun kerntaak, lesgeven. Er moeten volgens Meijlemans niet minder leerkrachten komen en ze hoeven ook niet minder te verdienen. Wel moet het systeem efficiënter om de kwaliteit te verbeteren. Nu Vlaanderen voor een zware besparingsronde staat, zal ook het onderwijs daar niet aan ontsnappen. Het is woensdag 26 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.

De zeevier keert terug, de westenwind. En hij brengt mooi weer mee. Maar als ik het weerbericht goed heb gehoord, is dat nog niet voor meteen. Het blijft toch vooral wisselvallig. Het Zefiro Torna was dat van Claudio Monteverdi, met sopraan Anna Lucia Richter en contratenor Dmitri Sinkovski. Twee dansen nu bij Marais, een Allemande en een double.

André Lislevand op basgamba, Jadran Dankum op diorbe en Paula Erdas op clavecimbel in een allemande en een double van Marin Marais. En dit klinkt als een antiek muziekdoosje.

Een eigenzinnig klavelsymbolconcerto van Jean Francais, geschreven eind jaren 50. En er staan wel meer van dat soort hedendaagse klavelsymbolstukken op het album Clavecin 20 van Justin Taylor. Mooie stem uit Portugal, António Zambujo.

The Girl Next Door is een Portugees meisje. Adeusa da minha rua, met de stem van Antonio Zambujo. Regisseur Ridley Scott heeft een nieuwe film uit. Een post-apocalyptische science fiction film, The Dark Stars. Ja, dan is de vraag natuurlijk, zitten er zombies in? Lieven Trio heeft hem al gezien, dus hij kan het ons zeker vertellen. Straks na het nieuws van 8.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De dood van countrylegende Dolly Parton maakt binnen en buiten de muziekwereld veel los. De eerste jongeren zijn aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. En veel Vlaamse bedrijven zien de economische toekomst somber in. Uit alle hoeken komen reacties op het overlijden van de Amerikaanse countrylegende Dolly Parton. Ze werd 80 en stierf aan de gevolgen van kanker. Haar leven en

0: één week lang. Dat is een beslissing van president Trump. Hij zei dat er niemand was zoals Dolly Parton en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Ex-president Barack Obama of de progressieve politicus Bernie Sanders prezen haar voor haar liefdadigheidswerk in de gezondheidszorg, na natuurrampen, om kinderen aan het lezen te brengen ook. Dolly Parton, die was zelf nooit uitgesproken politiek. Ze was eigenlijk een van die erg zeldzame personen in Amerika die het land kon verbinden, die geliefd was door Amerikanen van alle slag, omwille van haar persoonlijkheid en natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en de 25 nummer 1 hits die ze de wereld heeft geschonken.
1: Zanger Sam Bettis, die zelf ook in de VS woont, is onder de indruk van wat de dood van Dolly Parton teweeg brengt in
2: het land. Er is geen enkele bevolkingsgroep die niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit de diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half. Ik kan me niet voorstellen voor welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
1: En er zijn nog collega-artiesten die reageren. Elton John noemt Dolly Parton uniek en onvervangbaar. Paul McCartney omschrijft Parton als een fantastische ster die vol leven zat. En Taylor Swift schrijft dat een wereld zonder haar niet mogelijk lijkt. In Brugge beginnen zo'n 50 jongeren vandaag aan hun militair dienstjaar. Ze hebben daar vrijwillig voor ingetekend. Jens Fransen, jij bent in Brugge. Is iedereen alvast komen opdagen?
3: Ja, die kandidaten zijn allemaal toegekomen. Het lijkt wel een beetje een eerste schooldag hier op de marinebasis in Brugge. Want ja, het gaat om 18, 19-jarigen. Ze komen hier vaak toe met hun ouders, rolkoffers ook, zakken ook. Want het is de bedoeling dat ze hier gaan blijven. Ze blijven hier ook overnachten natuurlijk, hè. Dat dienstjaar, het is een vrijwillig dienstjaar. Dus het zijn mensen die dit op vrijwillige basis doen. 12 maanden lang. Ze zullen ook een loon krijgen van Defensie. Je kan het eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven. En het hoopt dat die jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal, waarvan 50 nu bij de marine. En daarvoor waren meer dan 3000 kandidaten. 500 zijn geselecteerd en de eerste 50 zijn hier nu vandaag begonnen bij de marine in Brugge.
1: Dankjewel, Jens. Vandaag start de inschrijvingsperiode voor de twee nieuwe staatsbonds. De ene heeft een looptijd van 1 jaar, de andere 10 jaar. Een staatsbon is een belegging. Je leent als particulier geld aan de Belgische staat. De staatsbon van 1 jaar heeft een netto-rendement van 1,93%. Dat is meer dan de meeste spaarboekjes nu bieden. En die van 10 jaar levert netto 2,59% rente op. Maar dan krijg je je geld dus pas na 10 jaar terug. 2 op de 3 Vlaamse bedrijven zien de toekomst van de economie somber in, blijkt uit een enquête van ondernemersnetwerk FOCA. De bedrijven verliezen volgens FOCA concurrentiekracht, omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en ze niet genoeg kunnen groeien. Maar we hebben die groei net nodig om de begroting op orde te krijgen, zegt Frank Beks van FOCA.
4: Alle uitdagingen waarvoor we staan, van klimaat tot defensie, tot veiligheid, die hebben heel wat middelen nodig. En dat zal komen van economische groei en dat zal komen van bedrijven. Zonder groei zal alles veel moeilijker maken. Omgekeerd, met groei zal het ook allemaal veel gemakkelijker gaan om die uitdagingen aan te kunnen. En daar moeten we volop op focussen. Dus onze oproep aan de regering is, bij de begrotingsopmaak, zorg dat je ook elke maatregel toetst aan, gaat die de concurrentiekracht versterken of gaat die afzwakken?
1: De Koerdische strijdkrachten in Syrië hebben zichzelf ontbonden en maken vanaf nu deel uit van het Syrische regeringsleger. Dat is een belangrijke ontwikkeling in Syrië, want het land is in veel groepen uiteengevallen door de lange burgeroorlog onder de vroegere president Assad. De Koerden zijn een minderheidsgroep in Syrië, maar tijdens de Syrische burgeroorlog kregen ze een groot gebied onder controle in het noordoosten. Begin dit jaar verloren ze daar veel van, toen het regeringsleger van de huidige president Mohammed al-Sharra oprukte. Hij sloot dan een deal met de Koerden, waardoor ze ook meer rechten zullen krijgen in Syrië. Eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden.
5: Morgen begint en eindigt met kans op buien, maar tussenin is het meestal droog, dan tot 30 graden. Dit nieuws begon met reacties op het overlijden van de Amerikaanse ster Dolly Parton. Ze werd 80 en haar dood verenigt Amerikanen van alle slag in rouw. Meer in de app van VRT.

0: RT-nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen. Met wat voor vaartuigen heeft u de voorbije zomer zoal gevaren? Een kajak voor de afvaart van de lessen? Misschien wel een zeiljacht op de Middellandse Zee? Of zo'n bananenboot in uw all-in hotel? Ik zal het niet doorvertellen. Dit is En bateau van Claude Debussy.

Eerst bootje varen en bateau en daarna in de stoet lopen. Cortège, twee delen uit de Petite Suite van Claude Debussy door het duo Krommelink. Ave Virgo Sanctissima, dan verwacht je oude muziek. Maar dit werd geschreven in 2011.

0: Een lang amen op het einde. The King Singers met Ave Virgo Sanctissima. Doet denken aan een middeleeuws gezang, maar het is van Judith Bingham, een componiste van vandaag uit Engeland.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt gaan kussen, zoveel als je wilt.
0: Ridley Scott, de regisseur van klassiekers als Blade Runner en Gladiator, en recenter ook nog Napoleon, die heeft een nieuwe film klaar, The Dog Stars. En daar kan onze filmman Lieven Trio alles over vertellen, want hij heeft hem al gezien. Goedemorgen, Lieven.
4: Goedemorgen, Julie.
0: Geen historisch drama deze keer, had ik al begrepen.
4: Nee, inderdaad. Een post-apocalyptische thriller wel. Een beetje in de lijn van een film als 28 Days Later van Danny Boyle. In die zin dat het ook gaat over een wereld die compleet verwoest is door een dodelijk virus. Mm-hmm. Het overgrote merendeel van de wereldbevolking is gestorven en er blijven enkel nog een paar eenzame overlevers over. Zoals dus het hoofdpersonage van The Dog Stars. Hig heet hij, gespeeld door Jacob Elordi, die grote acteur van Letterlijk dan Groot, van Frankenstein en Wuthering Heights. En die Hig, dat is een goede gast, dat is een mechanieker die in een oude vliegtuighangar samenwoont met zijn hond Jasper en een voormalige militair, Bangley, gespeeld door Josh Brolin. Ze hebben daar een bepaalde veiligheid gevonden en een manier om te overleven en ze hebben te eten en te drinken. Maar voor Hig is dat niet genoeg, want Hig is een gevoelsmens. Hij voelt nog veel verdriet om zijn zwangere vrouw die 10 jaar geleden gestorven is tijdens de pandemie. En vooral, hij mist hoop, hij mist vreugde, ja. Hij mist een gemeenschap. Mm-hmm. En die gaat hij op een dag ook echt zoeken. Met zijn oude propellervliegtuigje vliegt hij de bergen over en dan volgt hij een radiosignaal dat misschien wel komt van een plek waar nog andere mensen zouden kunnen wonen.
0: Ja, Ridley Scott als regisseur en ook die grote namen bij de acteurs, Jacob Elordi en Josh Brolin, ja, dan liggen de verwachtingen natuurlijk wel hoog.
4: Inderdaad, en er spelen nog meer grote namen mee. Je hebt ook Guy Pearce en Margaret Qualley, die spelen ook een belangrijke rol in de film. En Allison Janney en Benedict Wong, die doen ook mee. Dus ja, dat schept inderdaad bepaalde verwachtingen. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de film die voor mij niet bepaald kon inlossen, ik vond de film zelf veel middelmatiger dan de mensen die hem gemaakt hebben.
0: Ai ja, waar is het dan misgelopen?
4: Goh, zoals zo vaak begint het bij het scenario. Mm. Ik vind het echt niet zo goed geschreven. Het is soms heel uitleggerig, zowel qua dialogen als qua beelden. Ik vond het verhaal ook heel generisch op een manier. De personages zijn weinig opmerkelijk. Ze missen iets unieks voor mij. En dat geldt ook voor het plot. Daarin komen zowat alle typische elementen van het post-apocalyptische genre voorbij.
0: Ook zombies, eigenlijk... Lieven?
4: Geen letterlijke zombies, maar er wordt toch wel verwezen naar dat cliché met wilde mensen. Een soort stam die komt plunderen en die heel erg doet denken aan die typische zombies. Ja. Inderdaad, uit films als 28 Days Later en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dus in ieder geval weinig toegevoegd aan het genre, waardoor ik nooit echt verrast werd. Oké, er is wel één stuk in de film waar dan plots rare dingen beginnen te gebeuren. En daar herkende ik trouwens wel een beetje de stempel van Ridley Scott. Ja. Er is een soort retro-futuristisch kantje aan dat me een klein beetje aan Blade Runner deed denken. Maar uiteindelijk voelt zelfs dat stuk van de film dan toch ook weer niet helemaal op zijn plaats. Het vloekt een beetje met de toon van de rest van de film.
0: Oei, ja, valt er dan helemaal niets te redden aan die film?
4: Goh, toch wel. Ik vond het nu ook geen totale verspilling van mijn tijd. Ik vond dat de film op thematisch vlak wel iets te bieden heeft. Als een soort allegorie van de wereld waarin we ons echt bevinden. Oké, de wereld is in het echt natuurlijk niet uitgeroeid door COVID. Maar er zijn toch wel parallellen te trekken tussen de realiteit en wat je in de Dog Stars ziet. Vooral dan de personage van Josh Brolin lijkt mij een heel symbolisch personage. Die vertegenwoordigt echt onze tijdsgeest. En dan vooral hoe Amerika zich in de wereld opstelt vandaag. Als een soort lone wolf, een entiteit die extreem wantrouwig staat ten opzichte van alles en iedereen en die zich volledig afzondert en in elke onbekende een dreiging ziet en ook het nodige geweld gebruikt. En ik denk dat de film dat heel vijandige en eenzame wereldbeeld aan de kaak wil stellen, want daartegenover staat dus de held van de film, Hig, die ondanks alles toch altijd met een sprankje hoop en een zeker vertrouwen naar de wereld en naar het onbekende kijkt. Dus de film gaat over de tegenstelling tussen overleven en echt leven, denk ik. Tussen je eigen hachje redden en de hand reiken naar anderen. En die thematiek geeft de film wel een zekere relevantie en een warmte, ondanks al zijn gebreken.
0: Maar Ridley Scott is dan misschien toch niet meer even scherp als vroeger?
4: Goh, hij is echt al heel oud. Hè? Hij is 88, bijna 89 zelfs, later dit jaar. Maar hij blijft wel heel actief. De laatste 5 jaar heeft hij bijna elk jaar een nieuwe film uitgebracht. Dat is toch wel heel straf. Mm-hmm. En ja, dat blijven altijd wel degelijk gemaakte projecten. Hè? En ik heb hem een paar jaar geleden nog aan het werk gezien op de set van All the Money in the World. Het is ongelooflijk hoe energiek en snel die man nog altijd werkt. Maar ja, het gemiddelde niveau van zijn films gaat voor mij toch wel in dalende lijn. Ja. Hij weet nog maar zelden echt indruk te maken. En soms slaat hij de bal zelfs helemaal mis. Zoals met House of Gucci. En toch hoop ik elke keer weer dat hij nog één absoluut meesterwerk in zich zal hebben. Maar dat is dus The Dog Stars alleszins niet geworden.
0: Ja, ik denk dat ik toch nog eens naar Thelma & Louise ga kijken. Van toen Ridley Scott wel nog scherp was. The Dog Stars, een film van net niet. Al ziet het er op zijn minst wel spannend uit in de trailer. Lieve trio, dankjewel.
4: Graag gedaan.

trombone samen met een strijkkwartet. Jurgen van Rijen met het Alma-kwartet in een van de fantasiestukken van Robert Schumann. Nog wat filmmuziek van Michael Nyman en dan zal het tijd zijn voor een nieuwsupdate met Sophie.

0: Muziek van Michael Nyman bij een film van eind jaren 50 over het leven van Anne Frank. Het is 8:30. Sophie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 50 jongeren zijn in Brugge aan hun vrijwillig militair dienstjaar begonnen.
1: Ja, uit meer dan 3000 kandidaten zijn er 500 geselecteerd. En de eerste 50 beginnen vandaag bij de marine. De rest volgt de komende weken bij de land- en luchtmacht. Voor Defensie is dit een recruteringscampagne in de hoop dat de jongeren daarna ook bij het leger zullen blijven. In andere Europese landen die een soortgelijk systeem hadden, bleek dat niet altijd even succesvol. Twee op de drie Vlaamse bedrijven zien de toekomst van de economie somber in, zegt ondernemersorganisatie VOCA. De bedrijven verliezen volgens VOCA concurrentiekracht omdat de energie- en loonkosten te hoog zijn en ze niet genoeg kunnen groeien. Die groei is net nodig om de begroting op orde te krijgen, waarschuwt VOCA. Uit alle hoeken van de Amerikaanse samenleving stromen reacties binnen op de dood van countryster Dolly Parton. Bekend van hits als Jolene, van acteerwerk, maar ook van liefdadigheid. Ze werd 80 en stierf aan kanker. In de VS zullen de vlaggen aan overheidsgebouwen een week lang half stok hangen. Het valt op dat haar dood daarbij alle lagen van de bevolking veel losmaakt. Het weer eerst bewolkt met hier en daar een bui, dan meer zon, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui. Temperaturen tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien. Tussenin is het meestal droog en dan halen we tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Maar hoe leuk is dit, zeg. Baba Bajami Piccina. Door een stuk of 7 zangers. Ik pik er lukraak 2 uit. Een tenor en een bas. Marco Angiolini en Olivier Gourdi. Ja, een beetje humor in de muziek. Rossini was daar ook wel voor te vinden.

Het moderato uit de sonate nummer 1 voor strijkers van Gioachino Rossini door de Academy of St. Martin in the Fields. Er zijn mensen, ik ken er zo, die het echt niet begrepen hebben op pianoforte. Het is een kwestie van smaak zeker, maar dan hoop ik toch dat ik hen nu niet te veel op de proef stel, want in dit concerto van Jan Ladislav Dusek zitten er twee pianofortes.

Alexei Lubimov en Olga Pashenko, elk op pianoforte, in het Larghetto Sostenuto uit een concerto van Jan Ladislav Dusek. Een tango, die kun je ook wel eens lekker jazzy laten klinken.

Een dwarsfluit in een jazznummer. Ja, dan heb je al meteen mijn aandacht. Stefan Bracavel met Tengo un Tango. Nog even de volle aandacht voor die ene I Concentrate on You. En dan neem ik u mee naar Brazilië, na het nieuws en de krantencommentaren.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De eerste 50 jongeren zijn aan hun vrijwillig militair dienstjaar begonnen. Ze starten in Brugge bij de marine. Alleszamen zijn er 500 jongeren die een jaar voltijds bij Defensie mogen werken. De volgende weken starten ze ook bij de land- en luchtmacht. Jens Fransen ging naar de start in Brugge en zag daar de eerste vrijwilligers aankomen.
1: Ja, die kandidaten zijn allemaal toegekomen. Het lijkt wel een beetje een eerste schooldag hier op de marinebasis in Brugge. Want ja, het gaat om 18, 19-jarigen. Ze komen hier vaak toe met hun ouders, rolkoffers ook, zakken ook. Want het is de bedoeling dat ze hier gaan blijven. Ze blijven hier ook overnachten natuurlijk, hè. Dat dienstjaar, het is een vrijwillig dienstjaar. Dus het zijn mensen die dit op vrijwillige basis doen. 12 maanden lang. Ze zullen ook een loon krijgen van Defensie. Je kan het eigenlijk zien als een recruteringscampagne voor Defensie. Defensie wil meer jongeren aanwerven. En het hoopt dat die jongeren na dat jaar natuurlijk ook zullen blijven. De interesse bij 18, 19-jarigen voor dit was ook groot. Het gaat om 500 posities in totaal.

0: komt er op aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens professor emeritus aan de VUB Frida Matthijs is die aanpassing nodig om mensen meer bewust te maken.
1: Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. Een klein beetje alcohol, een klein risico voor de gezondheid en veel alcohol, een groter risico. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan. Het kan ook zonder.
0: Er wordt massaal eer betoond aan de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Ze is op haar 80ste gestorven aan kanker. Dolly Parton was bekend van hits als Jolene, maar ze acteerde ook en zette zich in voor allerlei goede doelen. Op die manier sprak ze duidelijk heel veel Amerikanen met een uiteenlopende achtergrond aan, zegt zanger Sam Bettes vanuit de VS.
2: Er is geen enkele bevolkingsgroep die niet aan het rouwen is vandaag. Of het nu mensen uit het diepe zuiden of heel christen mensen of de LGBT-gemeenschap of de zwarte gemeenschap. Ze was zo'n unifier en zo'n mensen bestaan er gewoon niet veel. Dus tegelijkertijd is de LGBT-gemeenschap aan het rouwen en tegelijkertijd zegt iemand als Trump van de vlaggen moeten half. Ik kan me niet voorstellen voor welke andere persoon dat zoiets zou gebeuren.
0: Vanmorgen nog een aantal buien, dan komt de zon erdoor, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui, wel warm tot 27 graden. Morgen begint en eindigt met kans op buien en onweer, tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: Sommige Brusselse politici lijken de drugsproblematiek nog altijd te zien als iets van plaatselijk schorremorrie. Maar die tijd is al lang voorbij, zegt Bart Eekhout in De Morgen. De beschieting van een politiekantoor maakt duidelijk hoe dicht we bij burgerslachtoffers komen. Het drugsprobleem is uit de klauwen gelopen terwijl de politiek lag te slapen. En grote bendes vechten nu met extreem geweld om marktaandeel. Er zijn concrete maatregelen nodig op het vlak van politie, justitie en migratie. Allemaal federale bevoegdheden. Die deelproblemen aanpakken is nuttiger dan nog maar eens een zak geld of een compagnie soldaten te sturen. In Gazet van Antwerpen kijkt Chris van Marseniel kritisch naar de vraag van de Brusselse burgemeesters om meer federale steun in de strijd tegen het drugsgeweld. Die steun kan er komen, zegt hij, maar dan moet er wel de garantie zijn dat ze efficiënt wordt ingezet. Met 19 gemeenten en 6 politiekorpsen blijft Brussel een bestuurlijke anomalie, waarin de burgemeesters er niet in slagen hun korpsen goed te organiseren. Wil Brussel federale ondersteuning en Belgische solidariteit, dan moet het eerst zijn zaken op orde zetten. President Trump dreigt met extra economische sancties tegen Iran en zijn belangrijkste handelspartners. Daarmee komt ook China in het vizier en dus dreigt Peking met zware tegenmaatregelen. Normaal zou dat leiden tot grote ophef bij andere wereldleiders en CEO's en de beurzen. Maar, zegt Koen Vidal in de Standaard, nu haalt men de schouders op. Want het is Trump en we kennen ondertussen zijn impulsieve dreigementen. Waarschijnlijk is opnieuw het scenario dat Trump eerst de bazooka bovenhaalt en hij dan ontdekt dat Chinese exportbeperkingen op kritieke mineralen vooral de Amerikaanse high-tech en defensiesector kunnen raken. En dan stopt het theater weer. De man die de machtigste ter wereld wil zijn, verspeelt zo opnieuw zijn geloofwaardigheid. In De Tijd wijst Bart Haker op dat een gezin uit Mol een eigen proces krijgt als gedupeerde in het Arco-schandaal. Weet u nog, die investeringsformule van de christelijke zuil die met de ondergang van Dexia Bank 660.000 beleggers met lege handen achterliet. Op vraag van Dexia-opvolger Belfius waren die zaken samengevoegd om samen te behandelen. Maar nu krijgt die zaak uit Mol individuele aandacht. En dat zien de advocaten als een testproces. 15 jaar na de feiten is dat het eerste dat beweegt, de kans op een testproces. Net als er pas 20 jaar na het faillissement van Lernout en Housby een uitspraak was over schadevergoedingen. Die traagheid is een probleem. Ze ondergraaft het gevoel van rechtvaardigheid. Justitie moet conflicten beslechten, zodat maatschappelijke wonden kunnen helen. Dat een proces in 2029 nu al als hoop en zuurstof wordt gezien, is frank. Een kwart van de ouders wil AI op

0: school verbieden. Ze vrezen dat de kennis en het geheugen van kinderen door de nieuwe technologie worden afgestompt. Die angst is niet nieuw, weet Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Ook de Griekse filosofen vreesden ooit dat het schrift het geheugen zou verzwakken. Maar net als het schrift is AI er nu eenmaal. Scholen moeten kinderen dus niet leren om AI te vermijden, maar om er verstandig mee om te gaan. Op de juiste leeftijd en met voldoende basiskennis om fouten en hallucinaties te herkennen. AI kan leerstof bovendien aanschouwelijker en minder saai maken. Dat vraagt ook van de leerkrachten dat ze de technologie leren kennen in de plaats van die weg te duwen. En eigenlijk moeten we dat allemaal doen. Angst en verzet zijn zelden juiste raadgevers. Dit schooljaar worden de hervormingen van onderwijsminister Demir voor het eerst echt voelbaar in de klas, weet Liliana Casagrande van het Belang van Limburg. Met nieuwe minimumdoelen wil ze de kennis weer opkrikken, want diploma's zijn misschien niet alles, de kennis en vaardigheden erachter zijn dat wel. En daarvoor mogen we niet alleen maar op de school leunen. Ook ouders moeten opnieuw meer belang hechten aan schoolresultaten, aan doorbijten en prioriteiten stellen. Iemand die niet vanzelf toegang heeft of heeft gehad tot onderwijs, die snakt ernaar en die weet hoeveel verschil het kan maken. Daarom is het ook goed dat er vanaf volgende week extra wordt ingezet op taal, van kleuter tot secundair onderwijs. Want taal is tenslotte de basis om kennis te vergaren. Peter Meijlemans voegt daar in Nieuwsblad nog een uitdagend standpunt aan toe. Het onderwijs in Vlaanderen leeft boven zijn stand. Het kost veel, terwijl de kwaliteit achteruit gaat. Vooral de administratieve regelneverij en een versnippering van allerlei studierichtingen en kleine trajecten maken het systeem nodeloos duur en houden leerkrachten weg van hun kerntaak, lesgeven. Er moeten volgens Meijlemans niet minder leerkrachten komen en ze hoeven ook niet minder te verdienen. Wel moet het systeem efficiënter om de kwaliteit te verbeteren. Nu Vlaanderen voor een zware besparingsronde staat, zal ook het onderwijs daar niet aan ontsnappen. Het is woensdag 26 augustus. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
1: Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen. Heeft u ooit al eens een Marolo gegeten? Ik ook nog niet, maar ik zou het wel graag eens proeven. Het is een tropische vrucht uit Brazilië. En langs de buitenkant ziet hij er zo'n beetje uit als een prehistorische handgranaat of zo, met een ruwe, knobbelige schil. Maar van binnen zou het heel zacht en bijna romig zijn. In het Braziliaanse stadje Paraguaçu heb je zelfs een Marolo-festival. En over Paraguaçu is er dit nummer.

Gael Solal Opgitaar met Paraguaçu van Chiquinha Gonzaga, een componiste uit Brazilië en de eerste vrouwelijke dirigent daar. En dit komt uit buurland Paraguay.

Thibaut Garcia met twee nummers voor gitaar van Agustín Barrios. Een wals en Julia Florida. Contratenor Reginald Mobley die is ooit begonnen als tenor. Op een dag zong hij puur voor de lol mee in een barbershop kwartet, zo'n typisch Amerikaans a cappella kwartet. Hij zong er de hoogste stem en toen een leraar hem bezig hoorde, nam hij hem apart en zei die: jij moet contratenor worden. Mobley probeerde het en het was alsof hij zijn ware zelf had gevonden. Dit is hij, Reginald Mobley met Dream Faces.

0: Ik vind dit zo ontroerend. Elke keer weer. Reginald Mobley met Dream Faces van William Marshall Hutchinson en Justin Holland. Espresso. Vorig jaar maakte Bart van Loo meer dan 60 afleveringen van zijn geweldige podcast Stoute Schoenen. Die kan je nog altijd beluisteren op VRT Max. Met die Stoute Schoenen trok Bart in het spoor van de Bourgondiërs. Van Kortrijk naar Dinant, van West-Rozebeke naar Heers. En omdat volgende week de school opnieuw begint en binnenkort ook het academiejaar van de universiteiten, maakt Bart nog eens een laatste omweg langs Leuven naar de Katholieke Universiteit.
1: Trompetgeschal bij de opening van het nieuwe academiejaar in Leuven. Of nee, wacht, ik begin opnieuw. Bazuingeschal bij de opening van het nieuwe Leuvense academiejaar. En terwijl zij het uitbazuinen, zet de reenactment van wat al 500 jaar een traditie is zich in gang. Schuifelt de stoet Dertogati door de Leuvense straten. En elk jaar komt er nogal wat volk naar kijken. En mensen vinden het wel interessant. Zo'n oude stoet van weleer door de straten. En de prominenten van de universiteit, de professoren, schuifelen door de stad, gehuld in die klassieke toga's. Weet je wel, die lange zwarte gewaden die bijna tot op hun voeten naar beneden hangen. Maar wist u dat die professoren tot ver in de 19e eeuw in zulke gewaden les gaven? Dat moet wel wat geweest zijn. En dat het ook de vaste outfit was, dus van de middeleeuwse student, die zat zo in de les. Vandaag de dag, vooraan in de stoet, loopt de rector. En de rector die draagt, die herken je omdat hij een rood schouderstuk draagt, rode kwastjes en op zijn hoofd prijkt een rode baret. Het lijkt me geen goed idee om à la Pamplona stieren door de straten van Leuven te jagen, tenzij je tuk bent op een sprintende rector.
0: Nee, dat lijkt me inderdaad geen goed idee. Bart van Loo heeft trouwens zelf aan de KU Leuven gestudeerd. Geen geschiedenis, maar Romaanse talen. Alle afleveringen van Stoute Schoenen staan nog altijd op VRT Max, ook als de vakantie volgende week gedaan is.

Eerst zaten we nog in Leuven met Bart van Loo en daarna met het Solazzo Ensemble. Zij zongen een lied uit het Leuven chansonnier J'ai des semblants. En dat soort oude muziek leeft ook vandaag nog voort in nieuwe nummers waar ook een beetje jazz in klinkt.

Hélas, mon bien, een jazznummer waarin Didier François nukkelharpa speelt. Dat is een Zweedse sleutelharp. En zo moest ik denken aan mijn favoriete spreekwoord in het Zweeds. Het is heel eenvoudig, maar het komt vaak van pas wanneer er iets fout loopt. Het betekent zoiets als volgende keer beter. Det går fler tåg. Er rijden wel meer treinen, betekent het letterlijk. En kijk, daar komt er al een.

'S morgens in de vroegte is het al niet meer echt, maar we zaten wel in een klein stationnetje met The Train and the River van Jimmy Giuffre en met een band van bij ons met een heerlijke naam, Laughing Bastards.

Het Forellenquintet van Schubert, het bekende thema in variaties. Blij dat ik dat nog heb kunnen spelen voordat Kathleen er is, want zij dompelt u straks nog eens onder in de zomer van Clara.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal. Vrijdag en zaterdag bij Clara en op VRT Max.
1: Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Brigham Bruce Strings, Orlando Viols, Grain de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
2: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. De Belgische brouwers verzetten zich tegen strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet er altijd alcohol schaadt de gezondheid bijstaan in plaats van alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De maatregel creëert een onterecht schuldgevoel, vertelt Christian Moutgal van de koepelvereniging Belgische Brouwers.
3: Wat hier eigenlijk het probleem is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product. Het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
2: De nieuwe slogan komt erop aanraden van de Hoge Gezondheidsraad. Volgens expert Frida Matthijs is de aanpassing nodig om mensen bewuster te maken van de gevaren.
4: Wat we eigenlijk weten is uit recenter wetenschappelijk onderzoek dat elk gebruik van alcohol enig risico inhoudt. En uiteindelijk gaat het er alleen maar om de mensen er attent op te maken van ga hier niet nonchalant mee om. Samenkomen en feestvieren hoeft niet altijd met alcohol gepaard te gaan. Het kan ook zonder.
2: Een eerste lichting van 50 jongeren is in Brugge begonnen aan een vrijwillig militair dienstjaar. Uit meer dan 3000 kandidaten zijn er 500 geselecteerd. De 50 in Brugge starten bij de marine, de rest de volgende weken bij de land- en luchtmacht.
5: Ik had nood aan een nieuw avontuur en dit is een stap in het onbekende en ik vond het ideaal.
6: Defensie hoort natuurlijk schieten bij. Lijkt me, ik wil het wel eens proberen.

0: Die kon wel nog gered worden door een dokter. De brand gebeurde in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Er komt in Pakistan wel vaker kritiek op het slechte beheer van ziekenhuizen door de overheid. Eerst hier en daar nog een bui, dan komt de zon erdoor, maar na de middag opnieuw kans op regen of een onweersbui, warm tot 27 graden. Morgen begint en eindigt dan met kans op buien en onweer, tussenin meestal droog en tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
2: Goedemorgen en welkom. We vliegen er meteen in volle vaart nog wel met Robert Schumann. Ideaal voor wie deze voormiddag nog wat op gang moet komen. Heel fijn dat u luistert.

Een scherzo in de volle zin van het woord. Pittig en snel uit het pianoquintet in S van Robert Schumann. Met Adam Laloum aan de piano en Quatuor Hanson. En we houden de vaart erin met dit presto uit de eerste symfonie van João Domingos Bom Tempo. Deze componist uit Lissabon droeg de muziek haast in zijn naam. Bom Tempo betekent tenslotte zoveel als goed tempo.

Rechtstreeks uit Portugal, het Classical Orchestra of Porto onder leiding van Meir Minsky met het Presto uit de eerste symfonie van João Domingos Bom Tempo. Nu, die Bom Tempo was toch wel een opmerkelijke componist in Portugal destijds. Hij was geboren in Lissabon en hij trok als jonge muzikus naar Parijs om daar een carrière te beginnen als pianovirtuoos. Uiteindelijk trok hij naar Londen, waar hij zich ook als componist begon te profileren. Maar ja, Lissabon bleef trekken. Hij keerde terug naar de stad waar hij een belangrijke rol speelde in het muziekleven daar. En ja, Lissabon is daar trots op, want wie vandaag door de stad wandelt, kan er nog altijd een Rua Domingos Bom Tempo terugvinden. En van Portugal gaat het richting Spanje met muziek van de vroeg 17e-eeuwse componist Bartolomeo de Selma y Salaverde. Wat een naam. Die Bartolomeo componeerde variaties op een bekend Frans chanson, liever uit die tijd. Suzanne, un jour.

De ronkende gambas van het Hathor-consort onder leiding van Romina Liszka met Suzanne Anjour van Bartolomeo de Selma y Salaverde. We hadden al muziek uit Portugal, muziek uit Spanje. Wel nu de volgende componist, Manuel Machado, brengt die twee werelden samen. Machado werd geboren in Lissabon, maar bracht een groot deel van zijn carrière door in Madrid aan het Spaanse Hof. Van hem luisteren we nu naar Dos Estrellas, een liefdeslied waarin de ogen van een geliefde beschreven worden als sterren. Een mooi compliment, als u het mij vraagt. Het is muziek die uit een al wat ouder album komt, Flores de Lisboa, van ensemble Acorde Musical, onder leiding van Ruggero Gonçalves. Een hebbeding voor liefhebbers van oude muziek uit Spanje en Portugal.

Zomerser kan haast niet. Españoletta van Gaspar Sanz met barokvioliste Christina Prats Costa. Costa verzamelde een groep muzikanten rond haar voor haar solo-debuut. Spiritio Mediterraneo, een plaat waarin ze barokmuziek van rond de Middellandse Zee verkent. Uit de 17e en de vroege 18e eeuw. Het is een plaat die nog maar een paar maanden geleden uit is. En dan even kijken, deze heb ik zelf ook nog ooit gespeeld, lang geleden, Madroños van Federico Moreno Torba. Een madroña of aardbeiboom is een typisch Zuiderse boom die je vaak in Spanje tegenkomt. Het bijzondere is dat de boom tegelijkertijd bloemen en vruchten kan dragen. In Madrid is hij zelfs zo bekend dat hij een plaats kreeg op het stadswapen.

Pepe Romero met Madroños van Federico Moreno Torroba. Voor mensen die vroeger van de zee leefden, moet het een herkenbare angst geweest zijn dat een geliefde uitvoer en nooit meer terugkeerde. Wel, daarover gaat The Ship That Never Returned, een Amerikaanse ballade uit 1865 van Henry Clay Work.

Mooi en melancholisch lied van Henry Clay, Work the Ship That Never Returned, met contratenor Reginald Mobley, Brandon Ecker, barokgitaar en Douglas Balliet, contrabas. En deze muziek van George Butterworth sluit daar mooi bij aan. Two English Idylls, of twee Engelse idyllen, liever twee korte stukken uit 1911, waarin Butterworth enkele Engelse volksliederen verwerkt. Butterworth was een grote verzamelaar van dergelijke liederen. Die passie deelde hij met Ray Vaughan Williams. Samen trokken ze het platteland op om traditionele melodieën op te tekenen. Ik zie ze zo al voor mij.

Hij stierf jong, al op zijn 31ste in de oorlog. George Butterworth. Deze muziek dateert van enkele jaren voor zijn overlijden. Two English Idylls, twee Engelse idyllen hier door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Manzi. En dan heb ik nog Beethoven voor u door Il Giardellino en Arthur Schoondervoort aan de piano.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: If you like music, what you play, what you write, you'll survive.
1: En toch deed hij dat zeker niet alleen. Ontdek hoe hij uitblonk in het scouten van talent. Samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Lefto. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.

0: is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet op elke advertentie staan: alcohol schaadt de gezondheid. Nu is dat nog: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De Belgische brouwers zijn daar niet over te spreken, maar minister van den Broeke zegt dat de overheid jongeren en volwassenen op een correcte manier wil informeren over de gevaren van alcohol. Alcohol is schadelijk, zegt van den Broeke. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen met veel familiaal leed tot gevolg. De Brusselse minister-president Boris Dillies roept de Veiligheidsraad van het Gewest samen over het drugsgeweld. Hij wil dat onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin, drugscommissaris Ine van Wijmeers, de 19 Brusselse burgemeesters en de politie meedoen aan het overleg. Het doel is om meer personeel en middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. De voorbije week was er een hele reeks schietpartijen in Brusselse gemeenten. Daarbij vielen 2 gewonden. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France moet een schadevergoeding betalen aan een stewardess die borstkanker kreeg. Die kon ze volgens een rechter alleen maar krijgen door het werk dat ze deed. Uitleg van Frank Renaud.
1: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen.
0: Nog een sportbericht. Onze landgenoot Kian Uytenbroeks start straks niet meer in de 5e rit van de wielerronde van Spanje. Uytenbroeks is zondag tijdens de 2e rit gevallen

0: lijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
1: Goedemorgen en haal die stapschoenen maar naar boven, want we maken ons klaar voor een stevige boswandeling samen met Howard Shore. Van hem is dit The Forest.

Milos Karadaglic op gitaar en het Arts Center Orchestra of Canada onder leiding van Alexander Celli. Met een deel uit The Forest van filmcomponist Howard Shore. Shore liet zich voor dit stuk inspireren door het bos waarin hij woont, een eikenbos. Elk seizoen ziet hij van dichtbij hoe de bomen daar veranderen, hoe ze hun bladeren lossen in de herfst, hoe ze in de winter lijken te slapen, om dan in de lente aan een nieuwe cyclus te beginnen. Stof genoeg voor een muziekstuk moet hij gedacht hebben en zo ontstond dus The Forest. We laten het bos achter ons en trekken naar de bergen van de Auvergne. Dalm Upshaw zingt twee Chants d'Auvergne van Joseph Canteloube. We beginnen met Lorsque j'étais petite, een lied waarin een jonge vrouw met nostalgie terugdenkt aan haar kindertijd.

Là-haut sur le rocher d'Arbove op de rots, een van de Champs d'Auvergne van Joseph Canteloube, waarin een jonge vrouw op een rots uit staat te kijken naar haar geliefde. We hoorden sopraan Dawn Upshaw en het orchestre de l'Opéra National de Lyon onder leiding van Kent Nagano. Kamermuziek nu van Germain Taillefer, een strijkkwartet dat ze componeerde in de jaren 1917-1919. Heel elegante muziek, verfijnd van textuur.

In Parijs kreeg ze Pablo Picasso en Guillaume Apollinaire op bezoek. En in de Verenigde Staten speelde ze nog piano samen met Charlie Chaplin, die haar mee wou nemen naar Hollywood. Maar uiteindelijk keerde Germaine Taillefer toch terug naar Frankrijk. Quatuor Avril speelde een strijkkwartet van haar. En dan dunnen we de bezetting flink uit van een volledig strijkkwartet naar één enkele viool. Hier is Hilary Hahn met Eugène Isaïe.

Hilary Hahn met een deel uit de eerste vioolsonate van een reeks van zes van Eugène Isaïe. Muziek die hij opdroeg aan Joseph Cigetti. Isaïe hoorde Cigetti ooit een vioolsonate van Bach spelen. En hij was daar zo van onder de indruk dat hij besloot een moderne tegenhanger te schrijven. En dat zijn dus die sonates geworden.

0: De zomer van Clara.
1: Fijne muziek van Cole Porter. Begin the Begin met Giacomo Smith en Moses Rosenberg. Muziek nu van de Afro-Amerikaanse componiste Margaret Bond. Die componeerde in 1964 haar Montgomery Variations. Werk van ongeveer 23 minuten, gebaseerd op de spiritual I Want Jesus to Walk With Me. Bond schreef het stuk na een bezoek aan Montgomery in de staat Alabama. Een stad die symbool staat voor de Amerikaanse burgerrechtenstrijd. Midden jaren 50 begon daar de beroemde Montgomery Bus Boycott. Een protest tegen rassenscheiding waarbij duizenden Afro-Amerikanen meer dan een jaar lang hun dagelijkse verplaatsingen te voet aflegden in plaats van de bus te nemen. Bonds liet zich door dat boycott inspireren voor haar variaties en haar keuze voor de spiritual I Want Jesus to Walk With Me krijgt daardoor natuurlijk een bijzondere betekenis. Het geeft altijd kracht wanneer iemand in dergelijke strijd met je meeloopt. De Montgomery Variations stellen in totaal 7 variaties. We luisteren nu naar een selectie daaruit.

Het Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Callan Gray met een fragment uit de Montgomery Variations van Margaret Bonds. En Bonds kreeg nog les van Florence Price. Van haar luisteren nu naar Resignation, een koorlied over iemand die terugblikt op een moeilijk leven.

Muziek die de sfeer uitademt van een Afro-Amerikaanse spiritual resignation van Florence Price door het Malmö Opera Koor onder leiding van Elena Mitrevska. En dan heb ik nog pianist Florian Nowak voor u. Hij speelt nog 5 o'clock Foxtrot van Maurice Ravel, hoewel 12 o'clock hier wel toepasselijker zou zijn.

0: Gentfestival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara.
1: Van alle tijden. Voor iedereen. En overal. En vanaf nu elke weekdag. Met Carlo Sio en Siglinde Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf maandag van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke verdedigt de nieuwe slogan voor alcoholreclame na het protest van de brouwers. En in Frankrijk heeft een rechter geoordeeld dat een vrouw borstkanker kreeg door haar werk als stewardess. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verdedigt de strengere regels voor alcoholreclame. Binnenkort moet op elke advertentie staan: alcohol schaadt de gezondheid. Nu is dat nog: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. De Belgische brouwers zijn daar niet over te spreken, zegt Christian Moutgal.
3: Wat hier eigenlijk het probleem is vooral dat het eigenlijk aanvalt wat ons ook samenbrengt. Hè. Een pintje in België, dat is meer dan zomaar een artisanaal product. Het is iets wat verbondenheid uitstraalt. Het is iets wat een centrale plek heeft in het café om de hoek. Het is zelfs een stukje van onze identiteit. En dat is nu net hetgeen wat met de vinger gewezen wordt. En dat vinden we bijzonder jammer.
2: De brouwers staan met het protest tegen de nieuwe slogan in de kranten. En een open brief is ook ondertekend door onder meer kok Piet Huizentruid en ook de kamerfractieleiders van de regeringspartijen N-VA en MR. Maar federaal minister Van den Broeke zegt dat de overheid jongeren en volwassenen op een correcte manier wil informeren over de gevaren van alcohol. Alcohol is schadelijk, zegt Van den Broeke. Het verhoogt het risico op ernstige kankers en kan leiden tot zware verslavingen met veel familiaal leed tot gevolg. Het parket van Namen heeft voorlopig nog geen resultaten bekendgemaakt van de autopsie op de twee lichamen die werden gevonden in Onhe, in de buurt van Dinant. Het gaat zo goed als zeker over Brian Brigou en zijn zoon van 15 Timéo. Zij verdwenen 2 maanden geleden en waren sindsdien spoorloos. De advocaat van de moeder van Timéo Brigou hoopt snel op antwoorden. Zij gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood. Gianni Palink, wat heeft ze daar nog over gezegd?
4: Wel, ze woonde nog samen met haar partner. Er waren geen problemen, zegt ze. Het ging om een liefhebbende vader, iets wat de zelfvermiste persoon ook al had aangegeven. Dat zij de indruk hadden dat het om een betrokken vader ging. Er was de dag dat ze erop uittrokken en dus verdwenen geen reden om zich ongerust te maken. Zij denkt eerder aan een afrekening. De vader, Brian, hield zich mogelijk bezig met drugspraktijken. En volgens de advocaat waren er rond hem wel, ik citeer, mensen met negatieve energie. Dat heeft de moeder ook aangegeven bij eerdere verhoren. De grootmoeder van Timéo, langs moederszijde, reageerde eerder deze week ook erg emotioneel, vond dat haar schoonzoon Timéo zo in gevaar heeft gebracht. Nu, het gerecht houdt nog alle pistes open wat dat betreft en hoopt dat de autopsie op de lichamen inderdaad meer duidelijkheid zal brengen, maar daarvan inderdaad nog geen resultaat.

0: middelen op straat te krijgen en om de coördinatie tussen alle betrokken partijen te verbeteren. Intussen eisen ook verschillende Brusselse burgerbewegingen dringend actie. Ten zuiden van Barcelona zijn twee vrouwen overleden die zaterdag zwaar gewond geraakt waren toen een muur instortte tijdens zware regen. De moeder en haar dochter van 18 schuilden voor de felle regen bij een kraam op een markt toen een muur vlakbij instortte en op hen neerkwam. De twee vrouwen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en zijn nu overleden. Alles samen raakte een tiental mensen gewond tijdens die storm in Spanje. Een Franse rechtbank heeft geoordeeld dat een stewardess van luchtvaartmaatschappij Air France borstkanker kreeg als gevolg van haar beroep. Het is de eerste keer dat een rechter in Frankrijk die uitspraak doet. Uitleg van Frank Renaud.
1: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen. De stewardess hoopt dat het vonnis andere stewardessen met borstkanker zal aanmoedigen om ook naar de rechter te stappen.
0: In een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn zeker 14 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand. De oorzaak was een kapotte airconditioning. Het vuur verspreidde zich razendsnel. Een dokter kon nog minstens één baby redden. De brand gebeurde in een openbaar ziekenhuis, een van de grootste van het land. Er komt in Pakistan wel vaker kritiek op het slechte beheer van ziekenhuizen door de overheid. Nog een sportbericht. Onze landgenoot Kian Uytebroeck start niet meer in de vijfde rit van de wielerronde van Spanje. Uytebroeck is zondag gevallen tijdens de tweede rit en raakte onder meer geblesseerd aan de enkel. Gisteren werd hij nog allerlaatste op bijna een half uur van ritwinnaar Tadej Pogacar. En zijn team Movistar heeft nu laten weten dat hij opgeeft. Vanmiddag bewolkt met enkele buien. Op sommige plaatsen zijn die intens en onweerachtig. Daarna weer droger, temperaturen tot 27 graden. Vooraan de discussie over de nieuwe slogan die binnenkort verplicht wordt bij alcoholreclame. Die wordt: alcohol schaadt de gezondheid. De brouwers zijn daartegen, maar minister Van den Broeke houdt voet bij stuk. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
3: Goedemiddag. Soms zou ik wel eens in een teletijdmachine willen stappen om teruggeflitst te worden naar lang vervlogen tijden. Naar een Spaanse bruiloft bijvoorbeeld in de 16e eeuw. Een van de dansen die tijdens zo'n bruiloft werd uitgevoerd was de Danza de la Hacha, de dans van de toorts. Daarbij droegen de dansers brandende fakkels of kandelaars als symbool van voorspoed en vruchtbaarheid. Dat moet feeriek geweest zijn. Dit is zo'n dans.

Muziek van Luis de Briqueño, Danza de la Hacha, letterlijk Dans van de Fakkel of de Toort. Le Poème Harmonique werd geleid door Vincent Dumestre. En we tokkelen lustig verder, deze keer met Antonio Vivaldi.

Muziek die je misschien wel kent van de film Kramer vs. Kramer uit 1979 met Dustin Hoffman en Meryl Streep. Het mandolineconcerto in Do van Antonio Vivaldi, hier met Rolf Lislevand op mandoline.

Lieselot de Wilde en Belair met Aballo, ik dans van Peter Verhelst. Muziek uit een al wat ouder, maar nog altijd heel fijn album. A canzone e partinoppe met daarop Napolitaanse liedjes. Het leuke aan het voorbereiden van een muziekprogramma is dat je telkens weer nieuwe dingen ontdekt. Zo leerde ik dat er in de 19e eeuw in de huiskamers van de gegoede burgerij meer harmoniums dan piano's stonden. Vooral in Frankrijk was het een enorm populair instrument. Een van de bekendste harmoniumbouwers in Parijs was Victor Mustel. Hij perfectioneerde het instrument zodanig dat een Mustel-harmonium vandaag nog altijd de Rolls-Royce onder de harmoniums wordt genoemd. Op zo'n harmonium speelt Bart Rodijns nu een selectie uit L'Organiste van César Franck.

Heelstemmig zo'n harmonium. Bart Rodijns speelde een selectie uit L'Organiste van César Franck. Naar Engeland, nu naar Clun, een pittoresk dorpje midden in de prachtige Shropshire Hills, vlak bij de grens met Wales. Een paradijs voor wandelaars, de natuur behoort er tot de mooiste van Engeland. Het is in deze streek dat het volgende lied van Ray Vaughan Williams zich afspeelt, Clun, in Valleys of Springs of Rivers, uit zijn liedcyclus On Wenlock Edge.

Een lied over de vergankelijkheid van het leven en het verlangen naar rust en eenvoud. Klan en Valleys of Springs of Rivers uit On Wenlock Edge van Ray Vaughan Williams. Hier met Nikki Spence, tenor, Julius Drake piano en het Piatti Quartet. Ze kreeg nog les van Clara Schumann, Louise Adolfa Le Beau. Samen met Clara baande Le Beau mee de weg voor vrouwen in het Duitse muziekleven van de 19e eeuw. Le Beau begon haar carrière als concertpianiste, maar later legde ze zich steeds meer toe op het componeren. Ze schreef meer dan 60 opussen nummers, vooral kamermuziek, waaronder de volgende cello-sonate. Dat werk componeerde ze op haar 28e en stuurde ze in voor een compositiewedstrijd. Ze won jammer genoeg geen prijs, maar kreeg wel een eervolle vermelding.

Denis Severin Cello en Tatjana Korskunskaya aan de piano met de cellosonate in re van Louise Adolfa Lebeau. En Hans van der Zande blaast ons met zijn horen naar het nieuws van 1. Dit is nog een villanelle van Paul Duca. Straks na Summertime neemt Sylvia het van me over. Maak er nog een heel zachte dag van.

0: à la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. De autopsie van de twee lichamen in Ouai heeft nog geen duidelijkheid gebracht over hun identiteit en doodsoorzaak. En in Frankrijk heeft een rechter geoordeeld dat een vrouw borstkanker kreeg door haar werk als stewardess. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld in Nederland bij mensen. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen. De meeste mensen die besmet raken, krijgen geen klachten. Oudere mensen en mensen met een lage weerstand hebben meer kans om ziek te worden, maar een overlijden als gevolg van het virus is zeldzaam. Ja, Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie, hoe gevaarlijk is dat West-Nijl-virus?
2: 8 op de 10 mensen die besmet zijn hebben geen symptomen, voelen daar helemaal niets van. Ongeveer 2 op de 10 krijgt milde griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. En minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn dan vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn, met soms dodelijke afloop. Het virus circuleert vooral bij vogels, ook in ons land, maar kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten. In ons land zijn er voorlopig nog geen mensen bekend die het virus hebben opgelopen in België zelf. Een vaccin tegen het virus bestaat niet.
1: Dankjewel, Wim. De moeder van de 5-jarige Timeo gelooft niet dat haar zoon iets werd aangedaan door Brian, haar partner en de vader van het kind. Dat zegt de advocaat van de vrouw. Brian en Timeo verdwenen eind juni in de provincie Namen. Gisteren en eergisteren werden 2 lichamen gevonden, die hoogstwaarschijnlijk van de vader en zijn zoontje zijn. Maar Gianni Palink, we weten nog niet wat er kan gebeurd zijn.
3: Nee, het gerecht houdt nog alle pistes open. Een van die pistes is altijd geweest dat Brian en Timeo allebei het slachtoffer kunnen geweest zijn van criminelen. En daar denkt de moeder dus kennelijk ook aan. Brian Brigou, de vader, zou zich met drugspraktijken hebben beziggehouden. De man droeg ook een enkelband na een vechtpartij en er kan gedacht worden aan een afrekening. Advocaat David Poulaert.
4: En tout cas, il y avait des personnes avec des énergies négatives qui fréquentaient Brian et donc dont madame d'ailleurs dans le cadre de son audition a fait référence.
3: Ja, volgens de advocaat van de moeder had haar partner Brian dus contacten met louche figuren en heeft zij dat in eerdere verhoren dus ook verklaard aan de politie. De advocaat benadrukt dat er binnen het gezin geen problemen waren. De autopsie op de lichamen kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak, maar op de resultaten daarvan is het inderdaad nog wachten.
1: Dankjewel, Gianni. Verschillende Brusselse burgerbewegingen eisen in een open brief actie na de verschillende schietpartijen de voorbije dagen. In Anderlecht werd een politiekantoor beschoten en in Sint-Gilles

0: Het is de eerste keer dat een rechter in Frankrijk die uitspraak doet. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: De stewardess werkte 30 jaar bij Air France, van 1989 tot 2019. Ze kreeg borstkanker en ze zei dat het kwam door haar werk. Ze moest vaak 's nachts werken, ze stond hoog in de lucht bloot aan kosmische straling en ze moest werken in sigarettenrook. Bij Air France mochten passagiers tot het jaar 2000 nog aan boord roken. De vrouw stapte naar de rechter en kreeg na verschillende procedures gelijk. Haar borstkanker is nu officieel bestempeld als beroepsziekte. Daarmee is Air France aansprakelijk en heeft de voormalige stewardess recht op een schadevergoeding. Het is voor het eerst dat zaken zoals nachtdiensten en straling erkend worden als veroorzakers van borstkanker voor personeel van luchtvaartmaatschappijen. De stewardess hoopt dat het vonnis andere stewardessen met borstkanker zal aanmoedigen om ook naar de rechter te stappen.
0: Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerzone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Daarmee begonnen we ons bulletin. Het zou gaan om iemand die in Nederland zelf besmet is geraakt. In Nederland zijn tot dusver 3 besmettingen bij mensen gemeld. Het virus circuleert vooral bij vogels. De meeste mensen weten niet eens dat ze besmet raakten. Minder dan 1% van de mensen raakt ernstig ziek. Meer op 14nieuws.be.
2: Verwonderd.
3: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal. Vrijdag en zaterdag bij Clara en op 14 Max.
2: Summertime. Op Clara.

0: heet Dominique Viers. In Nederland is iemand overleden aan een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het Nederlandse Gezondheidsinstituut. De persoon overleed in het ziekenhuis. Er worden verder geen details bekendgemaakt. Dit jaar zijn er al 3 besmettingen met het West-Nijl-virus bij mensen gemeld in Nederland. Het virus komt voor in vogels en kan worden overgedragen door muggen. Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie. Hoe gevaarlijk is dat West-Nijl-virus?
1: 8 op de 10 mensen die besmet raken voelen daar helemaal niets van. Bijna 20% krijgt milde, griepachtige klachten, zoals koorts, hoofd- en spierpijn. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Dat zijn vooral oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand. Zij kunnen een hersen- of hersenvliesontsteking krijgen, wat vooral voor oudere mensen gevaarlijk kan zijn. Zij kunnen daaraan sterven. Mensen kunnen elkaar niet rechtstreeks besmetten, maar het virus kan via gewone muggen wel overgedragen worden op mensen.
0: Dankjewel, Wim. Het is nog wachten op de resultaten van de autopsie op de 2 lichamen die zijn gevonden in de gemeente Ouai in de provincie Namen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo, die 2 maanden geleden verdwenen. De moeder van Timeo gelooft niet dat haar partner haar zoon heeft gedood, zegt haar advocaat. Zij denkt aan een afrekening in het drugsmilieu. Het gerecht houdt alle pistes nog open en hoopt dat de autopsie meer duidelijkheid zal brengen over de identiteit en de doodsoorzaak. Van alle leerlingen in het 6e middelbaar is een kwart al eens blijven zitten. Dat aantal is de afgelopen jaren wel aan het dalen. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In die cijfers zitten ook leerlingen die bijvoorbeeld later met school zijn begonnen of tijdelijk zijn uitgevallen door ziekte. In het 6e middelbaar beroepsonderwijs zitten het vaakst leerlingen die schoolachterstand opliepen. Ongeveer de helft zit er op leeftijd. Gemiddeld hebben jongens vaker schoolse achterstand dan meisjes. In het Himalaya-gebergte, in het grensgebied tussen Nepal en Tibet, zijn minstens 8 doden gevallen en honderden mensen vermist na plotselinge zware overstromingen. Die werden veroorzaakt door een lawine van ijs en rotsen. Onder de vermisten zijn zeker 384 toeristen. Bijna 300 van hen zijn buitenlanders, vooral uit India, maar ook uit Australië, Nederland, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en Maleisië. Verschillende dorpen in het grensgebied zijn meegesleurd door het water. Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sylvia Broekaert.
3: Een goedemiddag. Veel barokke energie en Italiaanse levensvreugde. Daar beginnen we mee in dit concerto voor 2 violen, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi.

De solisten Giuliano Carmignola en Daniele Orlando gingen met hun vioolspel in dialoog met het orkest I Solisti Aquilani in dit concerto van Antonio Vivaldi. Uit een album met de intrigerende titel Bomba Flamenca komt een imaginair requiem voor keizer Karel V. In die tijd, de 16e eeuw, waren heel wat Vlaamse muzikanten aan de slag in Spanje aan het hof. Vandaar de titel van de cd Bomba Flamenca. En voeg daar nog de klankkleur aan toe van de Arabisch-Andalusische muziek en je krijgt een interessante mix met een rijke bezetting. De uitvoerders zijn het Franse ensemble La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion. En dit is een fragment uit die imaginaire dodenmis voor keizer Karel, uit de Missa Mille Regrets van Cristóbal de Morales.

Een kleurrijke en mooie uitvoering door La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion in het Kyrie Eleison uit de Missa Mille Regrets van Cristobal de Morales en met wat Midden-Oosterse toegevoegde klankkleuren op datzelfde album. La Tempête is met dit programma te horen binnen het Festival van Vlaanderen Gent op 10 september in de Sint-Baafskathedraal. En dat wordt ongetwijfeld een sfeervol gebeuren op die locatie. Dit is nog een tweede fragment uit dat album, een klaagzang van Juan del Encina.

Dat was nogmaals het ensemble La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion in de klaagzang Una Sagnosa por Via van Juan de Lencina. En deze CD Bomba Flamenca was een van onze keuzes van Clara het voorbije seizoen. We blijven op Spaanse bodem, maar dan wel een kleine 400 jaar later met deze Spaanse dans van Enrique Granados Andaluza.

Violiste Leticia Moreno, pianiste Ana Maria Vera speelden de Spaanse dans Andaluza van Enrique Granados. Een kleine ontdekking voor mij toch is het nu volgende concerto Como un divertimento van Joaquín Rodrigo. Het is een werk voor cello en orkest uit 1979, geschreven door de toen 80-jarige Rodrigo in opdracht van de Britse cellist Julian Lloyd Webber. Het concerto werd door die laatste gecreëerd in april 1982 in Londen. Wij beluisteren een uitvoering van dit lichthartige concerto met cellist Asier Polo en het Symfonisch Orkest van Castilla en León onder leiding van Max Bragado Darman.

cellist Asier Polo en het Symfonisch Orkest van Castilië en León onder leiding van Max Bragado Darman waren te horen in dit verrassende concerto Como un divertimento van Joaquín Rodrigo. Les mariniers adorent un beau jour, is een kleine oorworm. 16e eeuws Frans air de cour van de weinig bekende Didier Leblanc. En dit is le poème harmonique onder leiding van Vincent Dumestre.

Klavesinist Skip Zempe hoorden we in een suite van de Franse barokmeester Louis Couperin, die dit jaar 400 kaarsjes mag uitblazen. Zijn etudes in canonische vorm, schreef Robert Schumann, voor de pedaalpiano of de pedaalflügel, in Duitsland een zeldzaam 19e eeuws instrument waarbij ook met de voeten een klavier bespeeld kon worden, net als bij het orgel. Maar de belangrijkste insteek voor Robert Schumann was toch het meerstemmig componeren in canon. Vandaar dat de bezetting voor deze muziek niet zo gek veel uitmaakt. Dit is een kamermuziekbezetting met viool, cello en piano.

Pianist Leif Uwe Ansnes, violist Christian Tetzlaff en Tanja Tetzlaff op cello musiceerden in deze 6 etudes in kanonische vorm van Robert Schumann. Ze hadden een bijzondere vriendschap, Johannes Brahms en Clara Schumann. Daar is al heel wat inkt over gevloeid en zelfs boeken over geschreven. De jonge twintiger Johannes Brahms kwam als een wervelwind in het leven van het muzikale powerkoppel Robert en Clara Schumann. Ze inspireerden elkaar als muzici en componisten, maar de vele brieven die bewaard gebleven zijn tussen Clara en Johannes vertellen ons ook dat Brahms zot verliefd was op de meer dan 10 jaar oudere Clara. Na de dood van Robert Schumann kwam het toch ook niet echt tot een romance tussen die twee, maar wel tot veel platonische inspiratie. En hier is een bewerking door Clara Schumann van het menuet uit een serenade van Brahms.

Pianist Joseph de Beenhouwer nam een twintigtal jaar geleden alle pianomuziek op van Clara Schumann. We hoorden het menuet uit een serenade van Brahms in een bewerking van Clara Schumann. En helemaal van de hand van Clara Schumann zelf is de nu volgende pianosonate in G-klein met diezelfde bevlogen Vlaamse uitvoerder Joseph de Beenhouwer.

Jozef de Beenhouwer speelde deze pianosonate in G-klein van Clara Schumann. Clara's twintigers, het is ondertussen een begrip geworden. Daar zit ook altijd wonderlijk vocaal talent tussen. Het voorbije seizoen was dat de Brusselse sopraan Sabra Barikatri. Een tijdje geleden, in 2021, was dat de Gentse sopraan Emma Posman. En dit is nog een audiofragment uit haar concert in de Toetsstudio. Toen met het lied Claire de Lune van Gabriel Fauré.

Sopraan Emma Postman, pianist Bert Rijke, musiceerden in Clair de Lune van Gabriel Fauré. En tot het nieuws is dit nog het eerste deel uit de derde symfonie van George Unslow met het NDR Radio Philharmonie onder leiding van Johannes Goritsky.

0: Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Aveel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be, samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Meta, het bedrijf achter sociale mediaplatformen als Facebook en Instagram, is een schikking overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten voor een bedrag van bijna $17 miljard. Meta was door 29 Amerikaanse staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van sociale media. Meta belooft ook om de apps aan te passen. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden in een bos vlakbij het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Voor de zoekactie werden drones, speurhonden, politie te paard en de helikopter van de federale politie ingezet. Els Kusters van de politie.
2: Er werd dan vanmiddag een zakdoek gevonden en het spoor van die zakdoek heeft dan uiteindelijk geleid naar de dame. Ze lag een eindje van de weg af het bos in. De dame was bij bewustzijn, maar ja, ze had er natuurlijk wel 42 uur weg geweest. Hoe ze precies daar beland is, is voorlopig nog niet duidelijk. Uiteraard, de eerste prioriteit is nu de gezondheid van de dame en de rest van het onderzoek dat volgt nog.
1: De doodsoorzaak van de 2 mensen die werden gevonden in Oé in de provincie Namen is nog altijd niet duidelijk. De autopsie heeft daarover geen uitsluitsel kunnen geven. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de lichamen van Brian Brigou en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen. Maar DNA-onderzoek moet daar nog 100% zekerheid over geven. Door verder onderzoek, onder meer door een wetsgeneesheer, probeert het gerecht achter wat er met de 2 gebeurd is. Het parket benadrukt dat alle pistes nog open liggen. Na zware en plotse overstromingen op de grens tussen Tibet en Nepal zijn nu al 95 doden geteld. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 300 toeristen. Daar is ook 1 Nederlander bij. De meeste vermisten zijn Indiërs, maar er zijn ook 12 Britten bij en verschillende andere Europeanen. In het gebied zijn ook 15 Belgen aanwezig, maar voorlopig is er nog geen nieuws over mogelijk vermiste Belgen. De overstroming gebeurde wellicht toen na een aardbeving een lawine van ijsrotsen en modder naar beneden kwam uit de Himalaya en een rivier blokkeerde. Vanmiddag bewolkt met enkele buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Daarna opnieuw droger, temperaturen tot 27 graden. Morgen eerst regen of onweer vanaf het zuiden, daarna droger. Maar tegen de avond krijgen we een nieuwe onweerszone met mogelijk intense buien. We halen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd. De zomer van Clara met Sylvia Broekaert.

Het Freiburger Barokorchester onder leiding van Georg Kalweit in een bewogen concerto van Antonio Vivaldi. Uit een kantate van Johann Christoph Bach, een achteroom van Johann Sebastian Bach, komt de Chacona Mein Freund ist Mein. Met sopraan Griet de Geiter en Bach Plus onder leiding van Bart Nasens. Het is heel goed mogelijk dat deze kantate uitgevoerd werd tijdens de huwelijksdienst van Johann Sebastian en zijn eerste vrouw Maria Barbara.

Dat was een Chacona-aria uit de kantate Meine Freundin, du bist schön van Johann Christoph Bach met sopraan Griet de Geiter en Bach Plus onder leiding van Bart Nasens. We maken het podium vrij voor een zwerm vuurvliegjes. Dit is Fireflies van Amy Beach.

Aan de piano zat Claire Huangchi in Fireflies uit Four Sketches van Amy Beach. Een hedendaags werk uit 2011 staat nog klaar van de Pools-Britse componiste Roxana Panofnik. Daar vertelde zij zelf het volgende over. Begin 2008 belde violiste Tasmin Little me met de vraag of ik een reeks korte stukken voor haar wilde schrijven, begeleid door een kamerorkest. Gezien de wereld waarin we leven, waarin de bezorgdheid over klimaatverandering en ingrijpende verschuivingen in het internationale politieke landschap ons allemaal raken, besloten wij Antonio Vivaldi's geliefde De Vier Seizoenen als uitgangspunt te nemen voor een 21ste eeuws muzikaal verhaal. We creëerden een volledig nieuw werk waarbij elk deel in het teken staat van een land dat cultureel met dat specifieke seizoen wordt geassocieerd. Uit Four World Seasons komt autumn in Albanië of herfst in Albanië.

Dat was muziek van de veelgevraagde Britse componiste Roxane Panofnik. Deze Four World Seasons en daaruit Autumn in Albania. Met violisten, meteen ook de dedicaté Tasmin Little, die ook het BBC Symphony Orchestra leidde. Een van de meest opwindende vocale ensembles van dit moment is de Gesualdo Six uit Engeland. In hun programma's brengen ze bijna altijd oude en nieuwe muziek samen. Tijdens Laus Polyphonie zijn ze te horen op zaterdag 29 augustus in Amuse. En Clara zendt dit ook live uit. Hier horen we hen in een hedendaags werk van Eleanor Daly. Grandmother Moon, het lied, roept de serene schoonheid en rust van een volle maan op tijdens een heldere nacht.

Een volmaakte samenklank. De Gesualdo Six onder leiding van een van de zangers Owen Park in Grandmother Moon van Eleanor Daly. Aan het eind van de 19e eeuw werd de kruissnarige piano de standaard, waarbij de snaren schuin over elkaar heen lopen. De Belgische pianobouwer Chris Mane bouwde een moderne concertvleugel met rechte besnaring naar vroegere principes. En componist Piet Zwerts die schreef daar vervolgens 24 sonates voor, zoals de nu volgende wondermooie Cantilena.

Aan de piano zat Piet Zwerts. Voor zijn 24 sonates voor rechtsnarige piano stond wellicht das wohltemperierte klavier van Bach model. We hoorden een cantilena uit

De gevierde Italiaanse pianiste Beatrice Rana, samen met Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson in het Concerto Bachwerkenverzeichnis 1054 van Johann Sebastian Bach. En tot het nieuws is dit nog Closing van Philip Glass met het Dreamhouse Quartet, met onder meer pianistes Katja en Marielle Lapik. Geniet nog van uw avond straks met Django op Clara.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het bedrijf Meta treft een schikking met Amerikaanse staten in een rechtszaak over het verslavend karakter van sociale media. De autopsie op de twee lichamen die zijn gevonden in Owe heeft nog geen uitsluitsel gebracht. En bij een zware overstroming in de Himalaya vallen tientallen doden. Honderden mensen zijn nog vermist. Techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak over Facebook en Instagram. In de Amerikaanse staat Californië liep een groot proces tegen Meta. Een jury moest er oordelen of de apps van Meta bewust verslavend werden gemaakt voor tieners. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
1: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt $17 miljard schadevergoeding. Ter vergelijking, dat is maar een klein deel van de omzet van het bedrijf vorig jaar, dat was ruim $200 miljard. Meta moet zijn apps in Amerika ook aanpassen voor wie jonger is dan 18. Een harde stop op het aantal uren dat tieners erop kunnen, geen meldingen meer tijdens schooluren, strengere leeftijdscontroles en betere controles ook tegen schadelijke inhoud, zoals pesten of eetstoornissen. Opvallend, de deal komt er net voor topman Mark Zuckerberg zelf zou moeten getuigen. Door nu te schikken hoeft hij dus alvast niet meer op te draven in de rechtbank. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan, het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
0: De autopsie op de twee lichamen die in Owe in de provincie Namen zijn gevonden, heeft geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Dat laat het parket van Namen weten. Gianni Palink, voorlopig weten we dus nog altijd niets meer over wat er kan gebeurd zijn met Brian en Timeo Brigu.
2: Nee, er gebeurt wel nog verder forensisch onderzoek door onder meer de wetsdokter, dus de autopsie is maar een deel van het onderzoek. DNA-onderzoek moet ook nog 100% bevestiging geven over de identiteit, met name dat het inderdaad gaat over Brian Brigu en zijn 5-jarig zoontje Timeo, die eind juni verdwenen, al is dat wel zo goed als zeker. Maar het blijft dus wachten op antwoorden en dat is erg lastig voor de moeder van Timeo, zegt haar advocaat David Poulaert.
3: Ze ne savent pas établir la cause du décès, donc par rapport à l'état des corps tels qu'ils les ont retrouvés. On va de déception en déception en termes d'avancement au niveau de cette enquête.
2: Ja, volgens de advocaat is de doodsoorzaak via de autopsie niet te achterhalen door de staat van ontbinding van de lichamen. En er is ontgoocheling bij de familie over het gebrek aan vooruitgang in het onderzoek. Want zo blijft het natuurlijk ook 2 maanden na de verdwijning en nu de lichamen gevonden zijn, onduidelijk wat er kan gebeurd zijn met Brian en Timeo.
0: Dankjewel, Gianni. De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze bevond zich in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De celvermiste personen heeft dit jaar al 120 dossiers geopend, waarin een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen. Amberger van de federale politie.
4: Dat is best veel, dus 10% is echt wel veel. En we zien de laatste jaren ook wel dat dat toeneemt en we verwachten in de toekomst ook nog wel een toename. Want er is natuurlijk de vergrijzende bevolking, dus er zijn meer mensen die met die problematieken kampen. Er is natuurlijk ook jongdementie en dan ook het syndroom van Korsakoff. Er zijn ook wel mensen die verdwijnen omdat ze echt niet meer weten waar ze zijn of heel verward zijn.
0: In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al 98 doden geteld na een plotse grote overstroming. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 300 buitenlandse toeristen. Mieke Strings, wat weten we al?
5: Ja, het is gebeurd in het Himalaya-gebergte bij een grenspost tussen Nepal en Tibet. En dat is een gebied dat zeer populair is bij bergtoeristen. Er zou een aardbeving geweest zijn waardoor een lawine van ijs, rotsen en modder naar beneden is gekomen uit de bergen. En op beelden zie je die lawine aan een enorme snelheid gewoon die grenspost wegvagen en alles op zijn weg meesleuren. Er zijn nu dus al zeker 98 doden geteld, 3 in Tibet en 95 in Nepal. Maar aan beide van de kanten van de grens zijn nog honderden mensen vermist en daar zijn ook zelfs bijna 350 buitenlandse toeristen bij.
0: Ja, weten we of daar ook Belgen bij zijn?
5: Nee, dat weten we niet. Buitenlandse Zaken weet dat er zeker 15 Belgische toeristen in het gebied zijn. En één van hen heeft ook om hulp gevraagd. Maar voorlopig heeft de dienst dus geen weet van Belgische doden of vermisten. De meeste buitenlanders zijn Indiërs, maar er zijn ook tientallen Amerikanen en Britten bij. En ook één Nederlander.
0: Dankjewel, Mieke. Vanavond lokaal nog kans op enkele intense buien met onweer. Morgen trekt een regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Aan het eind van de dag opnieuw een actieve onweerszone. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Ook vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. De schikking in de VS tussen het techbedrijf Meta en verschillende Amerikaanse staten. Daarmee begonnen we dit nieuws. Meta was door de staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van de algoritmes voor minderjarigen. Meta betaalt nu bijna $17 miljard en ontloopt zo een boete van $200 miljard. Het moet ook de apps aanpassen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
7: Een goede namiddag. Vandaag gaan we beginnen met een zeer behagelijke John Coltrane. Hij speelt hier een van zijn ballades. Say It Over and Over Again. Welkom.

John Coltrane en zijn kwartet. Dat zijn McCoy Tyner aan de piano, Jimmy Garrison op contrabas en Elvin Jones aan de drums. De volgende pianist, dat is Kenny Barron. En die heeft ook ooit John Coltrane live gezien. Hij was nog maar 16, het was in Philadelphia in de Showboat. Kenny Barron was compleet overdonderd door de muziek en de energie van Coltrane en zijn kwartet. En jaren later zou hij zelf een van de grote pianisten van de jazz worden. Vorig jaar heeft Kenny Barron een album gemaakt met stemmen, dat heet Songbook, waarop verschillende zangers en zangeressen meezingen. Dit is iets wat Cecile McLaurin-Salvant voor hem zong.

Ray Barretto en zijn band met de stem van Willy Garcia uit Colombia. En dan een van de meest theatrale stukken uit de Spaanse Renaissance. El Fuego, het vuur. De componist is Mateo Flecha el Viejo, de oude. En hij was in de 16e eeuw in Spanje de absolute meester van de ensalada. Dat betekent letterlijk een slaatje, maar in de muziek is dat dan ook een beetje van alles door elkaar gehusseld. Serieuze, religieuze polyfonie, volksliedjes, humor en ook wel heel veel drama. Puur theater.

Het ensemble La Tempête onder leiding van Simon Bière Bestoin in El Fuego. En die liet ons bijna geloven dat het daar echt wel in brand vloog. En dan een Spaanse violiste die vooral barokmuziek speelt en die vorige maand haar debuut, een paar maanden geleden ondertussen al, haar debuutalbum uitgebracht heeft als leider. Haar naam is Cristina Prats Costa. Die debuutplaat heet Spiritillo Mediterraneo, omdat alle muziek gemaakt is aan de Middellandse Zee. Dit bijvoorbeeld komt uit Italië.

Christina Prats-Costa, omringd door een kleurrijk barok-ensemble. En dan gaan wij naar Armenië voor muziek van de bekendste componist van daar, Komitas, gespeeld door de bekendste pianist, dat is Tigran Amasyan.

Hermanos Gutierrez, hier met zangeres Natalia Lafourcade in Luna Creciente. Yevgeny Kissing, dat is een Russische pianist die een jaar of 20 geleden een heel album gemaakt heeft vol muziek van Russische componisten. Dat gaat dan van de hoekige klanken van Igor Stravinsky tot de heel romantische lyriek van Alexander Scriabin. Die horen we hier in een van zijn preludes.

Yevgeny Kissing. En dan heb ik filmmuziek uit La La Land. Een film die op Netflix staat, zag ik. Nog een week kan u hem daar bekijken. En dit is toch wel het allerbekendste lied daaruit. City of Stars.

Ryan Gosling en Emma Stone in City of Stars uit La La Land. Muziek van Justin Hurwitz. En dan heb ik hier alleen nog het Brusselse Alef Quintet. Dat is een van die groepen waarbij Wajdi Riahi speelt. Samen met onder andere de Tunesische oetspeler Akram Ben Romdaan. Dit is hun Hairdance. Tot aan het nieuws van 6 uur.

0: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een ijslawine in de Himalaya loopt de dodentol op. Honderden mensen zijn vermist. Minder dan een week voor het nieuwe schooljaar zoeken heel wat schooldirecties nog naar leerkrachten. En het bedrijf Meta treft een schikking in een rechtszaak over het verslavend karakter van sociale media. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn nu al 98 doden geteld na een plotse enorme vloedgolf. Honderden mensen zijn nog vermist, onder wie bijna 500 buitenlandse toeristen, zegt de Nepalese politie. Mieke Strings, wat weten we al?
1: Vanuit de bergen in Nepal, de Himalaya, dus is plots zo'n enorme vloedgolf naar beneden geraast richting de grens met Tibet. Je ziet op de beelden hoe die stroom alles op zijn weg meesleurt, hele dorpen zelfs. En ook de grenspost zelf, een groot stenen gebouw van verschillende verdiepingen, wordt gewoon weggeveegd. De oorzaak zou een ijslawine zijn, misschien als gevolg van een aardbeving. Maar de dodentol is in ieder geval zwaar en zal zeker nog oplopen. 98 doden nu al, de meeste in Nepal. En er zijn ook nog honderden vermisten, onder wie ook 466 buitenlandse toeristen. Want het gebied is populair bij trekkers.
0: Ja, weten we of daar ook Belgen bij zijn?
1: Nee, er zouden zeker 15 Belgen op dit moment in de regio zijn, zegt Buitenlandse Zaken. Tot nu toe heeft één van hen om hulp gevraagd. Maar er is nog geen weet van vermiste of dode Belgen. De vermiste buitenlanders zijn vooral Indiërs, maar er zijn ook tientallen Amerikanen en Britten bij. En mogelijk één Nederlander. Buitenlandse Zaken in Nederland kan dat nog niet bevestigen.
0: Dankjewel, Mieke. Minder dan een week voor de start van het schooljaar zijn 4 op de 10 scholen nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 300 directeurs van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Marian Temmerman ging kijken in basisschool Koningin Astrid in Laeken.
2: Vandaag is hier onze startvergadering. Iedereen is er aanwezig.
3: Directeur Kathleen Koopmans zegt het met opluchting, want eigenlijk heeft ze 4 gediplomeerde onderwijzers tekort.
2: Ik heb geen kandidaten.
3: Dus heeft ze gekozen voor kandidaten zonder diploma.
2: Het zou veel erger zijn om niet creatief aan de slag te gaan en halsstarrig te blijven wachten op een gediplomeerde leerkracht en dan niemand hebben voor een klas.
3: Jade van den Blokke is zo'n zij-instromer. Vorig jaar stond ze al voor de klas en begon ze tegelijkertijd aan de opleiding.
4: Dat wil zeggen, op dinsdag heb ik les de volledige dag, ben ik ook niet aanwezig op school hier. En alle andere dagen kom ik wel gewoon werken. Dus dat is wel best een pittige combinatie.
3: Vooral klasmanagement, orde en rust bewaren is de uitdaging.
4: Het is ook echt een heel groot onderdeel waar je als leek eigenlijk niet op bent voorbereid.
3: Volgende week dinsdag is die eerste schooldag er al.
2: Het is spannend, maar ik geloof erin. Ik denk dat we, ondanks het feit dat het geen gediplomeerde leerkrachten zijn allemaal, wel een sterk team hebben dat goesting heeft om van start te gaan.
0: De autopsie op de 2 lichamen die in Oé in de provincie Namen zijn gevonden heeft geen duidelijkheid gebracht over de doodsoorzaak. Dat zegt het parket van Namen. Dat betekent dat we nog altijd niets meer weten over wat er gebeurd kan zijn met Brian en Timéou Brigou. En dat is erg moeilijk voor de nabestaanden, zegt de advocaat van de moeder van Timéou, David Poulard.
5: Ze ne savent pas établir la cause du décès donc par rapport à l'état des corps tels qu'ils les ont retrouvés. On va de déception en déception en termes d'avancement au niveau de cette enquête.
0: De vrouw van 82 uit Zandhoven in de provincie Antwerpen, die sinds maandagavond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden. Ze bevond zich in een bos niet ver van het woonzorgcentrum waar ze woont. De cel vermiste personen heeft dit jaar al 120 dossiers geopend waarin een onrustwekkende verdwijning gepaard gaat met dementie of Alzheimer. Dat is 10% van het totale aantal onrustwekkende verdwijningen. Dat aantal neemt toe en betekent ook extra werk, zegt Ambergé van de federale politie.
6: Die specifieke verdwijningsdossiers die moeten eigenlijk altijd met heel veel zorg behandeld worden, omdat die mensen natuurlijk heel kwetsbaar zijn. Vaak gaat het om oudere mensen, dus ja, als het bijvoorbeeld heel warm is of heel koud, ze zijn heel kwetsbaar, dat is heel gevaarlijk voor hun gezondheid. En het zijn ook mensen waarvan je soms moeilijk kan voorspellen waar ze precies naartoe gegaan zijn.
0: Techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten in een grote rechtszaak over Facebook en Instagram. In de Amerikaanse staat Californië liep een groot proces tegen Meta. Een jury moest er oordelen of de apps van Meta bewust verslavend werden gemaakt voor tieners. Maar zover komt het dus niet, vertelt collega Tim Verheijden.
7: Een toch wel verrassende en plotse wending in het proces dat liep sinds vorige week en dat inderdaad ging over hoe verslavend Instagram en Facebook zijn en vooral dat Meta mogelijk loog over hoe veilig al hun platformen zijn. En nog voor een jury daarover kan oordelen, is er dus een akkoord. Meta betaalt $17 miljard schadevergoeding. Ter vergelijking, dat is maar een klein deel van de omzet van het bedrijf vorig jaar, dat was ruim $200 miljard. Meta moet zijn apps in Amerika ook aanpassen voor wie jonger is dan 18. Een harde stop op het aantal uren dat tieners erop kunnen, geen meldingen meer tijdens schooluren, strengere leeftijdscontroles en betere controles ook tegen schadelijke inhoud, zoals pesten of eetstoornissen. Opvallend, de deal komt er net voor topman Mark Zuckerberg zelf zou moeten getuigen. Door nu te schikken hoeft hij dus alvast niet meer op te draven in de rechtbank. Meta zegt zelf wel niets fout te hebben gedaan, het bedrijf betaalt wel, maar geeft geen schuld toe.
0: De Brit Matthew Brennan heeft de vijfde rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd derde. Voor Brennan is het al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond lokaal nog kans op enkele intense buien met onweer. Morgen trekt de regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig, maar op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Ook vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. In de Himalaya vallen al zeker 100 doden en zijn honderden mensen vermist na een ijslawine.

Oiste uit Venezuela. Zij heeft een heel album gemaakt waarbij zij de grens opzoekt tussen klassieke muziek en de rijke muziektradities van haar geboorteland. Met daarbij onder andere een cuatro. Dat is een typisch Venezolaans snaarinstrument. Wat is er nog te horen? Viool, gitaar en contrabas. En zo klinkt die hobo ineens helemaal anders. Zo'n beetje meer volks en ritmisch.

Ja, een echte ontdekking, deze volksmuziek op hobo uit Venezuela met Natalia Auli op hobo. En het volgende, dat is een traditional uit Mexico. La Petenera, over een sirene die met haar gezangen alle zeelieden en vissers kan betoveren.

De stem van Vincenzo Capezzuto met L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploegaar. Het was een stuk van hun nieuwste album La Torre dell'Oro. Dat is vernoemd naar die speciale toren in Sevilla. De zussen Labeck nu, Katja en Marielle. Zij spelen een deel van Philip Glass en Enfant Terrible, namelijk Cocoon of Shawls.

Muziek van en met de Noorse violist Olaak Fernberg. En nu een nieuwe opname van de Italiaanse jazztrompetist Paolo Fresu. Kind of Lives heet zijn nieuwe album, net voor de zomer verschenen, en dat is een vervolg op zijn Kind of Miles. Paolo Fresu speelt zowel eigen werk als bekende jazzstandards, zoals deze, It Never Entered My Mind.

Een mooie nieuwe plaat van Paulo Freesu. Ideaal voor wie Miles Davis door zijn oren wil horen. Kind of Life, heet die. En dan toch wel iets helemaal anders. Een cantate van Johann Sebastian Bach. Ich habe genug. Bach laat hier een mens zingen die zijn leven beschouwt als voltooid. Hij heeft Christus gezien en nu kan hij in vrede sterven. Het is geen treurmuziek, maar wel muziek met een diepe innerlijke rust. Bariton Matthias Körne.

Brett Meldau aan de piano en Chris Thiele op mandoline, die zong ook hier. Dit lied van Bob Dylan, Don't Think Twice, It's Alright. En dan toch wel een nieuwe ster aan het jazzfirmament. Ellie Broekmans, saxofoniste en een van onze twintigers van afgelopen seizoen. Ze speelt met haar band Mania, waarin goede vriend en studiegenoot Jarno Hoedemakers piano speelt. En hij is ook de man die dit nummer schreef, Acacia Winds.

Ellie Broekmans op altsax met haar Mania Quartet. Dat bestaat uit Jarno Hoedemakers aan de piano, Umberto Odoni op drums en Toon Rumme op contrabas. En dan nog een stukje van het project van drummer Jelle van Giel, zijn Close Distance Band. Dit is hun luide gefluister, Loud Whisper.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander. Dat heeft de conferentie van Brusselse burgemeesters beslist. Dat betekent dat de verschillende teams van de politie voortaan onder 1 commando vallen. Zo moeten ze sneller en beter kunnen samenwerken. Er zal ook meer politie op straat zijn in de wijken waar drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's avonds en 's nachts. En de gespecialiseerde eenheden zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en extra opvang voor mensen in gesloten centra. Zeker 100 mensen zijn omgekomen en honderden mensen zijn nog vermist na een plotse vloedgolf in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. De meeste vermisten zijn toeristen, vooral buitenlanders. Mieke Strings, jij hebt een laatste stand van zaken.
2: Ja, die vloedgolf die is dus met een enorme snelheid vanuit de Himalaya en Nepal naar beneden geraast en zo via Tibet terug naar Nepal. Wellicht is de vloedgolf veroorzaakt door een ijslawine of een aardverschuiving, maar hele dorpen zijn meegesleurd en dus wellicht ook veel bergwandelaars die daar komen trekken. Wie die meer dan 100 doden zijn, weten we nog niet, maar bij de vermisten zijn bijna 600 toeristen en 466 van hen zijn buitenlanders uit 28 landen. We weten nog niet of daar ook Belgen bij zijn. Er zijn wel veel Indiërs en tientallen Amerikanen en Britten en mogelijk ook een Nederlander bij. Die dodentol zal dus vrijwel zeker nog oplopen.
1: Dankjewel, Mieke. Het techbedrijf Meta heeft een schikking getroffen met 47 Amerikaanse staten voor een bedrag van bijna $17 miljard. Meta was door de staten aangeklaagd vanwege het verslavend karakter van de algoritmes op zijn sociale mediaplatformen bij tieners. Meta blijft wel alle aantijgingen ontkennen. Het bedrag van de schikking is ook een stuk lager dan de boetes die het bedrijf riskeerde te moeten betalen bij een veroordeling, want de aanklagers eisten tot $200 miljard. Meta belooft ook verschillende aanpassingen te zullen doen, zodat min-18-jarigen bijvoorbeeld maar maximaal 2 uur per dag Facebook of Instagram kunnen gebruiken en ook 's nachts geen meldingen meer krijgen. De Yellow Tigers, onze nationale volleybalvrouwen, hebben op het EK in Azerbeidzjan het thuisland verslagen met 3-0. Het is voor de Tigers hun 4e zege op rij en daardoor worden ze al minstens 2e in hun poelen. Morgen is er de laatste match van de eerste ronde tegen Nederland. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Brennan was duidelijk de snelste in een sprint voor onze landgenoot Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. Voor Brennan is het al zijn 2e ritzege in deze Vuelta. Tadej Pogačar blijft leider. Vanavond nog kans op intense buien met onweer. Morgen trekt een regenzone over met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna tijdelijk rustig en vrij zonnig. Op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer. Maxima van 26 graden aan zee tot 30 in de Kempen. Vrijdag wisselvallig met felle buien en onweer. Maxima dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.
3: Van alle tijden. Voor iedereen. En overal. En vanaf nu elke weekdag. Met Carlo Sio en Sigrien de Michiel. Iedereen klassiek. Vanaf maandag van 9 tot 12 uur op Clara en VRT Max.

Ismael Quintana en de band van Eddie Palmieri, La Perfecta. Rauwe trombones en pure passie was dat uit het New York van de jaren 60. En dit is Paolo Conte met zijn typische schorre stem. Via con me, zingt hij. Ga mee met mij, laat alles achter, ga weg uit het grijze, vertrouwde leven en ga mee op avontuur.

Paolo Conte, hij is ondertussen 89 en hij woont nog altijd in zijn geboorteplaats Asti in Piemonte, maar optreden dat doet hij niet meer. En dan een duo uit het noorden, Gustav Ljunggren uit Zweden speelt gitaar en Skúli Sverrisson uit IJsland basgitaar. Zij brengen hier een stuk over de zomer die voorbij gaat, maar misschien moeten we daar nu nog niet aan denken. Summer Passing, Letting Go.

Elisabeth Klink met haar klinktrio in muziek die ze zelf schreef, Little Song. Dit voorjaar hebben wij Nana Osei Toumbarima goed leren kennen. Hij is muzikant, komt uit Ghana en woont nu in Gent. En heeft een heel album gemaakt met muziek van zijn geboorteland. Journey to the Unknown. Het was ook onze keuze van Clara toen dat uitkwam. Omdat wij hier bij Clara toch wel in de wolken waren over zijn Afrikaanse bijzondere klanken.

Nana Osei Toumbarima zong en speelde Sepirawa, dat is een soort Afrikaanse luid. En daarbij past dan wel goed de mandoline, dacht onze muzieksamensteller Julie Mozart. Want zij programmeerde daarna dit stuk uit de nieuwe cd van Raffaele Laragione met François Dumont aan de piano.

Een arrangement van de pastorale van Georges Bizet door Raffaele La Ragione en François Dumont. Wij blijven dan bij de mandoline, maar deze keer is het Anna Shiva Zappa die erop speelt, samen met het ensemble Pizzicar Galante.

Jean-Yves Thibaudet aan de piano, Caroline Dale op cello en het English Chamber Orchestra. Een muziek uit de film Atonement, naar de roman van Ian McEwan. Die muziek die is geschreven door Dario Marianelli en hij won daarvoor ook een Oscar. Odet Soer, dat is een van de meest opvallende stemmen in de hedendaagse jazz. Hij speelt vaak met lange, glijdende lijnen, laat heel veel ruimte tussen de noten en weinig scherpe kantjes eraan. Heel rustige muziek maakt die man, bijna meditatief, met composities die zich heel traag ontvouwen. En de muzikanten die hij naast zich verzameld heeft, bijvoorbeeld Nitai Herskovits, die zitten precies op dezelfde golflengte. Dit is de titeltrack van Odet Soer, zijn album Here Be Dragons.

Abel Gekierre, de multi-instrumentalist met eigen muziek Caroline. Hij is Gekierre vooral een gitarist, dat was zijn eerste opleiding. Net zoals de laatste voor vandaag, dat is Wolfgang Mutschpiel. Daarmee gaan we afronden. Dadelijk is er nog Michael Robrecht, die heeft Afrikaanse Perzische muziek in Clara in Concert bij. Ik wens u nog een hele mooie avond en graag tot volgende keer.

0: Trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: If you like music, what you play, what you write, you survive.
1: En toch deed hij dat zeker niet alleen. Ontdek hoe hij uitblonk in het scouten van talent. Samen met Lies Steppe, Guy Peters en deze week Lefto. In Miles, Badass en Jazzicoon. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
3: In Nepal is er nog geen nieuws over Belgische slachtoffers, dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij verzekert dat België de situatie op de voet volgt, samen met de ambassade in New Delhi in India. Prevot vraagt landgenoten om het reisadvies goed te controleren, je in te schrijven op Travelers Online en de instructies van de lokale autoriteiten goed op te volgen. Op dit moment is er weet van zowat 70 Belgen in Nepal. Volgens de Nepalese overheid zijn er nu al zeker 100 mensen omgekomen en zowat 800 toeristen vermist. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd, wellicht ook veel wandelaars. Wetenschappers roepen op om je zo goed als mogelijk te beschermen tegen muggenbeten. Muggen brengen het West-Nijl-virus over. De meeste mensen hebben daar weinig last van, maar er is toch bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was, is overleden. Het is niet makkelijk om je te beschermen tegen muggenbeten, maar het is wel de beste preventie, zegt Steven van Gucht van Cienzano.
4: Ja, dat is heel moeilijk te vermijden, hè. En als het gaat over preventie, dan is dat nogthans wel het belangrijkste dat je kan doen, hè. Proberen zoveel mogelijk muggenbeten te vermijden. 100% is niet mogelijk. Je kan het de kans verkleinen. Die muggen zijn vooral actief 's avonds, dus dat is al een belangrijk gegeven. Dan moet je het meeste oppassen. Je kan muggenramen plaatsen bijvoorbeeld. Bij de apotheker kan je muggenwerende middelen gaan halen.
3: En in ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel krijgen de 6 politiezones een zogenaamde Gold Commander, die de verschillende teams in het gewest zal aansturen. Zo moeten zij sneller en beter kunnen samenwerken, dat hebben de Brusselse burgemeesters beslist. Er zal ook meer politie zijn in de wijken waar drugsgeweld vaak voorkomt, vooral 's nachts en 's avonds. En de gespecialiseerde eenheden van de politie zullen vaker ingezet worden. Minister van Binnenlandse Zaken Kentijn belooft 50 extra agenten van de federale politie. Daarnaast willen de Brusselse burgemeesters ook inzetten op drugspreventie in de wijken en vragen ze extra capaciteit in gesloten centra. Op dit moment zitten Brusselse Veiligheidsraad bijeen. De omstreden Amerikaanse onderzoeker Nathan Koffnes mag aan de UGent 3 maanden lang geen onderwijsactiviteiten uitvoeren en mag ook niet naar de campus komen. De Universiteit van Gent spreekt op haar website van een ordemaatregel binnen een lopend personeelsdossier. Koffnes was al preventief geschorst en er loopt ook een tuchtprocedure. De aanleiding is de dood van een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes had de man beschuldigd van plagiaat. Dat veroorzaakte een hetze in de Britse pers. De man nam ontslag en is even later dood teruggevonden. De aanstelling van Koffnes aan de UGent was op zich al controversieel. Hij vindt dat IQ samenhangt met ras en is tegen een gelijke kansenbeleid. Het weer vanavond, zon en wolken met kans op buien, mogelijk met onweer. Vannacht wordt het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt een regenzone over vanuit het westen, met vooral in het westen en het centrum felle buien. Daarna wordt het tijdelijk rustig en vrij zonnig. En op het einde van de dag krijgen we opnieuw onweer bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Verwonderd.
1: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Laat een klankdeken om u heen slaan. Want ook in onrustige tijden kan muziek voor vertroosting zorgen. Geniet van de Maria Vespers van Claudio Monteverdi door Vox Luminis. En motetten uit het broeierige 17e eeuwse Engeland door de Gesualdo Six. In Clara Live van op Laus Polyphonie met Nicole van Opstal vrijdag en zaterdag. Bij Clara en op VRT Max.
0: Clara in Concert met Michael Robrechts.
5: Een heel goede avond. Laatste Clara in Concert in zomertenue. Vanavond met een concert van Traversé, muziek waarin de kora van de Senegalees Ablaye Sissoko en de setar van de Canadese Iranier Kia Tabassian weer zo mooi samenklinken. Hun intieme muziek, geworteld in Perzië en in West-Afrika, overstijgt alle grenzen. Dit zijn eerst, iets dichter bij huis, Jean-Philippe Poncin en Sarah Salverius.

Fase 6, een van de verhalen zonder woorden bij klarinettist Jean-Philippe Poncin en accordeoniste Sarah Salverius. Cora-speler en zanger Ablaï Sissoko en setar-speler Kia Tabassian zijn al vaak langsgekomen in Zanzibar en hier bij Clara in concert. Vanavond laten we een concert horen in een EBU-opname van onze partners bij de publieke omroep in Zweden. Tabassian en Sissoko stonden in februari vorig jaar in de concertzaal Stallet in Stockholm. Daar lieten ze zoals steeds hun kora en hun setar samenvloeien en samensmelten, ondersteund door de subtiele percussie van Patrick Graham. Al zo'n 13 jaar spelen deze muzikanten samen, bij onder meer Constantinople. Het is daardoor alsof ze samen één adem zijn. We zetten ons klaar voor een concert waarin stilte even belangrijk is als de gespeelde tonen. Traversé met het trio Constantinople, vorig jaar live in Stockholm.

0: Ahoye Vaishi en daarvoor Ver Isfahan. Muziek uit voornamelijk het album Traversée, met het water als centrale element in het repertoire van dit wonderlijke trio.
1: Clara in concert met Michael Robrechts.
0: Het trio Constantinople laat de universele motieven en elementen water, stroming, het land, de haven weerklinken in de verschillende tradities van West-Afrika via de kora van Ablaye Sissoko en van Perzië via Kia Tabassian en zijn setar. En als de beide artiesten dan ook nog hun moedertaal laten horen, het Marinees van Sissoko en het Farsi bij Tabassian, dan is het helemaal mooi en dan zijn alle grenzen overbodig. De subtiele percussie van Patrick Graham is alleen maar een bonus. Dit is Traversée, het titelstuk van het repertoire vorig jaar in Stallet in Stockholm in februari. Een opname van de Zweedse publieke omroep met dank aan de EBU, de Europese Vereniging van de Publieke Omroepen. Traversée en het trio Constantinople.

0: à Blaise Sissoko.
1: Patrick Graham.

Thank you very much. Thank you.

Thank you so much.

0: Applaus voor het trio van Kia Tabassian, Cora en zang, Ablaye Sissoko, setar en zang en Patrick Graham, percussie, tijdens het Traversé-concert in februari vorig jaar in Stallet in het Zweedse Stockholm. Een EBU-opname van de Zweedse publieke omroep niet in de handel te verkrijgen. Einde september komt het trio Constantinople op tournee en dan spelen ze concerten in onder meer Mol en in Geel.
1: Clara in concert.
0: De Silver Darlings uit Southend-on-Sea zingen liederen van Laura Tanner straks en hier van John Thames, When We Go Rolling Home, The Silver Darlings. Round.

Tot daar en niet verder. No more roving with you, fair maid. The Maid of Amsterdam, een lied van Laura Tanner bij The Silver Darlings. De zes vrouwenstemmen uit Southend-on-Sea op hun album Wailing Women. Straks krijgt u hier op Clara jazz en swing van makkelijk een eeuw oud in All That Jazz. Dit is nog flamenco van de zuiverste soort bij Pedro en Inés Bacan. Tu querer y mi querer. Een heel mooie avond nog hier bij Clara. Buenas noches.

0: Annette Brecht Schabrichs. De Franstalige omroep RTBF zegt dat ze de precieze plek heeft kunnen lokaliseren waar de natuurbrand in de Hoge Venen is ontstaan op 14 augustus. Uit onderzoek blijkt dat daar net was gemaaid, ondanks de enorme droogte. Koen Braakman bewerkte de reportage.
1: Op 14 augustus, rond 1:15 middags, filmen parachutisten die net willen springen rook en vlammen boven de Hoge Venen. Het blijkt het begin van de brand. Dat leert de RTBF door hun filmpjes samen te leggen met satellietbeelden en gegevens van de windrichting. Rook en vlammen zijn dan nog zeer lokaal. De plek wordt beheerd door het Waalse Natuur en Bos. En uit andere satellietbeelden blijkt dat er op de dag dat de brand begon gemaaid is. Dat bevestigt ook de administratie. RTBF kwam ook te weten dat bij dat maaien een grote landbouwmachine gebruikt is waarvan de messen gensters kunnen slaan als ze in contact komen met keien bijvoorbeeld. Dat kan brand veroorzaken. Of dat ook gebeurd is, moet het onderzoek uitwijzen. Het parket zei eerder dat het een mogelijkheid is. Maar vooral, waarom moest er die 14 augustus zo nodig gemaaid worden? De grond in de Hoge Venen was zeer droog en daar was ook voor gewaarschuwd. Alleen was er geen echt maaiverbod in de Hoge Venen.
0: De beste preventie tegen het West-Nijl-virus is je zo goed als mogelijk beschermen tegen muggen, want zij dragen het virus over, dat zeggen wetenschappers. De meeste mensen hebben weinig last van het virus, maar er is bezorgdheid nu er in Nederland iemand die besmet was, is overleden. Er is geen overdracht van mens op mens, dat zegt Steven van Gucht van Cienzano.
2: Je krijgt het eigenlijk vooral via die muggenbeten. Het is in die zin, die gevallen van West-Nijl-virus, dat zijn meer sporadische gevallen. Die duiken hier en daar op. Maar dat is niet iets dat uitbreiding neemt, zoals griep of corona, dat een grote epidemie of laat staan een pandemie kan worden. Dat is een heel ander beeld. Dus het zijn vooral de muggen die de boosdoener zijn. En spreiden van mens op mens, nee, dat is niet mogelijk.
0: In ons land is het virus alleen nog maar gevonden bij vogels en paarden. De dodentol van de vloedgolf aan de grens tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 160. Bijna 600 toeristen zijn vermist, voornamelijk buitenlanders. De vloedgolf is met een enorme snelheid vanuit het Himalaya-gebergte naar beneden geraast via Tibet naar Nepal. Hele dorpen zijn meegesleurd tijdens de overstromingen. Ja, Dieter Keustermans, hoe is de situatie daar nu?
3: Wel, de reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. Van de 15 Belgen die volgens Buitenlandse Zaken in het rampgebied verblijven, heeft er intussen één laten weten dat hij veilig is. Over het lot van de 14 anderen weten we dus nog altijd niets. En wat intussen wel vaststaat, is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt, niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine. En dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
0: Dank je, Dieter. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een grote stap gezet naar de competitiefase. OHL won de heenwedstrijd van de laatste voorronde op bezoek bij Sosnowiec in Polen. Daar werd het 1-4. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Het weer vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanuit het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Verwonderd.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Didiès na afloop van de gewestelijke veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Kenten en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente komen er extra politieagenten en extra camerabewaking in de getroffen wijken. En binnen de maand moet er ook een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Didiès wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig zou zijn. Eerder vandaag hebben de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones, zoals tijdens nieuwjaarsnacht, onder een eengemaakt commando zullen werken. De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
1: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en in subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen.
0: En volgens de studie gaat het om 560 miljoen kinderen wereldwijd. Prins Gabriel studeert morgen af als master in de sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School in Brussel, dat bevestigt het paleis. Gabriel gaat zijn militaire carrière ook verder zetten, eerst aan de infanterieschool in Aarle om pelotonscommandant te worden. Daarna volgt een opleiding tot paracommando in Marche-les-Dames en Schaffen. Prins Gabriel is 23, hij is het tweede kind van koning Philippe en koningin Mathilde. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van oud-EVRD Leuven in de laatste voorronde een prima uitgangspositie verworven. OHL ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. En bij de mannen heeft Fenerbahce, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel na 80 minuten in. Bij Lyon scoorde Malik Fofana. Vannacht droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens, met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna wordt het rustiger met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. En tegen de avond krijgen we opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Na de vloedgolf in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog geen contact gehad met drie Belgische toeristen in de regio. Dat meldt minister Prevot vanavond laat. Er is wel contact met hun familie in de getroffen regio op de grens tussen Nepal en Tibet, waren er zover we weten 15 Belgen. De dodentol na de overstromingen staat op 160 nu en de vrees is dat dat nog flink kan oplopen. Bijna 600 toeristen zijn vermist. Een stand van zaken van Dieter Keustermans.
1: De reddingswerkzaamheden gaan de hele nacht door in het rampgebied, maar ze zullen in het duister natuurlijk nog veel moeizamer verlopen dan bij dag al het geval was. Er zijn 19 bruggen en 40 kilometer weg vernield, dus bij de slachtoffers geraken is al een hele klus op zich. En wat intussen vaststaat is dat de ijs- en rotslawine die de dodelijke vloedgolf heeft veroorzaakt niet het gevolg is van een aardbeving. Het is omgekeerd namelijk. De beving die is waargenomen was het gevolg van de lawine en dat geeft toch ook wel aan hoe reusachtig groot die moet zijn geweest.
0: De grootste slachtoffers van klimaatverandering wereldwijd zijn jonge kinderen en dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan de VUB. Nu al zijn er 3 keer zoveel jonge kinderen die last hebben van hittestress als 60'ers. Hun lichaam heeft moeite om af te koelen en dat kan leiden tot oververhitting, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
2: De verklaring is eigenlijk dat klimaatverandering vandaag het hardste toeslaat op die plekken op aarde waar de bevolking typisch jong is. We zien met name in tropische en in subtropische klimaten en vandaag een enorme escalatie in hittestress. En dat zijn ook typische plekken waar heel veel jonge mensen wonen.
0: Er komen extra middelen en een versterkte coördinatie om de drugscriminaliteit in Brussel aan te pakken. Dat meldt Brussels minister-president Dilies na afloop van de gewestelijke veiligheidsraad. Ook minister van Binnenlandse Zaken Quentin en justitieminister Verlinde waren bij dat overleg. Zo komen er vanuit het federale niveau 40 extra agenten voor het gewest. En ook in de gemeente zelf komen er extra politiemensen en ook extra camerabewaking in de getroffen wijken. Binnen de maand moet er een Brusselse drugscommissaris zijn. Minister-president Dilies wijst er ook op dat er moet samengewerkt worden op alle vlakken, zowel repressief als preventief, en dat de burgemeesters een avondklok kunnen instellen als dat nodig is. Eerder vandaag hadden de Brusselse burgemeesters al afgesproken dat de 6 politiezones onder een eengemaakt commando zullen werken, zoals tijdens Nieuwjaarsnacht dat al het geval is geweest. Bij de Waalse vervoersmaatschappij Letek wordt er morgen ook vrijdag gestaakt. Onderhandelingen tussen vakbonden en directie hebben niets opgeleverd. De directie wil eco-checks van €100 per jaar afschaffen omdat er bespaard moet worden. Volgens de vakbonden wil de directie alleen toegeven als ze de regeling voor hitteuren kan afschaffen. Medewerkers van Letek krijgen 1 uur compensatie per dag dat het warmer is dan 27 graden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was 80. Curry was vooral bekend voor zijn rol als Dr. Frankenfurter in de film The Rocky Horror Picture Show. En Curry speelde ook mee in It's. Daar speelde hij de angstaanjagende clown Pennywise en had ook rollen in Annie, Home Alone 2 en Scary Movie 2. Sport in de Champions League voetbal heeft Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, zich geplaatst voor de competitiefase. De Turken gingen met 1-2 winnen op het veld van Lyon. Lukaku viel in na 80 minuten en bij Lyon scoorde Malik Fofana. En bij de vrouwen heeft oud-EVD Leuven in de laatste voorronde van de Champions League een prima uitgangspositie verworven. Oazel ging met 1-4 winnen in Polen bij kampioen Czarny Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende week woensdag. Vannacht is het droog met opklaringen vanuit het westen en tot 19 graden. Morgen trekt eerst een regenzone over vanaf de Franse grens. Met vooral in het westen en het centrum regen- en onweersbuien. Daarna rustiger weer met zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Tegen de avond opnieuw onweer vanaf het westen met mogelijk veel regen, hagel en rukwinden. Zo woensdag 26 augustus zit erop. Een goede nacht.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.